0: van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: laatste die was van mij, hè?
1: Altijd als eerste op de hoogte.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
3: Connect.
1: Dit is Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: verbindt Midden-Gelderland.
1: Nieuws, muziek en sport.
0: Dit is Connect.
1: Connect. Rolling down the road.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
2: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kan melden op een politiebureau. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws. Dit is

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kan melden op een politiebureau. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het op de meeste plaatsen droog, al kan lokaal nog wel een enkele regen- of onweersbui vallen. Het wordt verder een vrij zonnige ochtend en de matige wind draait naar het zuidwesten. Vanmiddag vormt zich een zone met stapelwolken waaruit enkele felle regenbuien kunnen vallen. Langs de Duitse grens en in Zuid-Limburg kunnen die buien ook gepaard gaan met onweer en zware windstoten tot zo'n 70 km per uur. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon en loopt het kwik vanmiddag op tot rond de 22 graden. Tijdens de buien zakt de temperatuur enigszins. Vanavond trekt de meeste neerslag weg naar het oosten en klaart het vrijwel overal op. In het westen en noordwesten kan dan regionaal nog wel een enkele bui vallen. Een wolkengebied trekt vannacht over ons land vanuit de kustgebieden en die gaan opnieuw voor neerslag zorgen, mogelijk met een klap onweer. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselvallig weer met af en toe flinke onweersbuien en vooral in het binnenland ook af en toe zon. De wind trekt aan tot matig of vrij krachtig, behalve op de Wadden waar een windkracht 6 opsteekt. Maxima morgen rond de 22 graden. Zondag opnieuw wisselvallig met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een boom op het spoor rijden geen treinen tussen Zutphen en Winterswijk. Dat duurt tot ongeveer 8:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de marechaussee is er verder geen gevaar geweest voor Eindhoven Airport. De vrouw is niet aangehouden omdat ze in verwarde toestand verkeerde. Ze is overgedragen aan maatschappelijke hulpinstanties. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. De jongen bleek biologisch gezien het kind te zijn van de vrouw en haar man. Het meisje was de genetische dochter van het andere stel. De vrouw had tijdens het IVF-traject onbeschermde seks met haar man. De stellen voeden de kinderen elk bij hun biologische gezin op en houden nauw contact voor de unieke tweeling. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een boom op het spoor rijden geen treinen tussen Zutphen en Winterswijk tot ongeveer 8:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is het geluid voor jou en mij. Luister Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

별 내 우주와 너와 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bongert 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazali. In 2015 werd het sieraad in New York voor 3,7 miljoen euro geveild. De mannen sloegen waar iedereen bij was een glazen vitrine kapot. Daarna wisten ze het museum uit te vluchten. Van de kunstdieven ontbreekt ieder spoor. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren is het op de meeste plaatsen droog, al kan lokaal nog wel een enkele regen- of onweersbui vallen. Het wordt verder een vrij zonnige ochtend en de matige wind draait naar het zuidwesten. Vanmiddag vormt zich een zone met stapelwolken waaruit enkele felle regenbuien kunnen vallen. Langs de Duitse grens en in Zuid-Limburg kunnen die buien ook gepaard gaan met onweer en zware windstoten tot zo'n 70 km per uur. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon en loopt het kwik vanmiddag op tot rond de 22 graden. Tijdens de buien zakt de temperatuur enigszins. Vanavond trekt de meeste neerslag weg naar het oosten en klaart het vrijwel overal op. In het westen en noordwesten kan dan regionaal nog wel een enkele bui vallen. Een wolkengebied trekt vannacht over ons land vanuit de kustgebieden en die gaan opnieuw voor neerslag zorgen, mogelijk met een klap onweer. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselvallig weer met af en toe flinke onweersbuien en vooral in het binnenland ook af en toe zon. De wind trekt aan tot matig of vrij krachtig, behalve op de Wadden waar een windkracht 6 opsteekt. Maxima morgen rond de 22 graden. Zondag opnieuw wisselvallig met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de VIII, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Volgens persbureau Reuters rennen bewoners de bergen in om zichzelf in veiligheid te brengen. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. ICE noemt ze ideaal om opstandige arrestanten te laten gehoorzamen. ICE kwam de voorbije tijd regelmatig negatief in het nieuws vanwege dodelijk geweld tegen demonstranten. Burgerrechtenorganisatie ACLU noemt de nieuwe handschoenen een recept voor meer geweld tegen het publiek. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem, Duitse grens, 2 kilometer file door de controles. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het belooft helaas niet zo al te goed weer te worden. Heel veel regen en alles. Maar gelukkig heb ik hier een aantal fantastische platen klaarstaan. Zoals deze Amigo.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

Ontzettend leuk dat je weer aan het luisteren bent hier naar de ochtend van Connect. Ja, ondertussen wil ik wel even iets delen. Want ik zag dit en ik dacht ook wel van oeh, dit is inderdaad wel lastig. Want het is zo dat door de lage waterstand vaart de veerdienst Pannerden-Doornenburg niet. Waardoor Fort Pannerden en Kasteel Doornenburg minder goed bereikbaar zijn. Dat wekt zorgen op bij de toeristische attracties. Dat betekent dat we redelijk veel mensen gaan missen. Ja, dit is toch wel een probleem geweest door de afgelopen droogte en alles. En het fort en het kasteel die liggen dus dicht bij het opstappunt aan de kant van Doornenburg. Bezoekers die vanuit de Liemers naar de attracties toe willen, nemen dat pontje. En dat is dus momenteel niet mogelijk. Ja, er zijn dus wel fietsroutes. En die kun je in ieder geval nemen. Maar voor niet iedereen is het natuurlijk eenmaal mogelijk om gewoon met de fiets te komen. Dus ze hopen in ieder geval dat het allemaal weer binnenkort gewoon normaal zou lopen. Maar we gaan het allemaal zien. Ik bedoel, het gaat komende tijd genoeg regenen. Dus ik denk dat dat binnenkort echt gelukkig wel goed moet komen. Dus ik denk dat we ons gelukkig niet al te lang zorgen hoeven te maken.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit

Elton John met Goodbye Yellow Brick Road. Echt een van mijn absoluut favorieten dus hierbij. Ja, ondertussen is het toch echt over 10:30. En dat betekent ook maar één ding. Het is tijd voor het vrouwenfeitje van de week. Dit keer heb ik misschien een meer wat voor de hand liggende. Ik ga je in ieder geval even een kort feitje vertellen over de vrouw. Ja, een meisje wordt dus geboren met ongeveer 2 miljoen eicellen. Maar als zij volwassen is, zijn er toch maar een kleine 300.000 over. Nou ja, 300.000. Ik wil niet heel veel zeggen, maar dat vind ik alsnog erg veel. Ja, nou, wil je nog meer weten over al deze vrouwenfeitjes? Ik heb dit elke week voor je klaarstaan. Dus ik zal zeggen, blijf vooral elke week luisteren. En dan hoor je elke week weer van mij een nieuw feitje.

Is This Love? Ja, dat vraag ik mij ook zelf genoeg heel vaak af. Ik ben heel erg benieuwd. Wat is voor jou nou echt het teken van liefde? Wat vind jij van dit is voor mij hoe liefde moet voelen of wanneer het goed is? Ik ben heel benieuwd. Stuur me dat zeker even op. Dat kan naar 0316 6x3.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.

Nou, zoals ik misschien wel al eerder heb vernoemd, is dus, niets minder dan de Efteling begonnen met een nieuwe bouw van een achtbaan. Ja, dit is echt ontzettend tof. Waar komt die nou precies te staan? Nou, eigenlijk echt bij de ingang. Dus als je de ingang in bent, dan kijk je naar rechts en dan zie je daar een fantastisch mooie achtbaan staan. Ja, hoe leuk is dat? Nu kan ik dus al vermelden dat de Efteling officieel is begonnen met de bouw. Nou ja, ze zijn eerst een aantal bomen aan het weghalen, want er staan toch nog wel wat bomen en struikjes. Dus die hebben ze inmiddels verwijderd. En ze maken de grond helemaal klaar om daarop te gaan bouwen. Wanneer opent deze achtbaan? Nou ja, dat duurt toch nog echt wel even. In 2029 is deze achtbaan, als het goed is, klaar, verwacht de Efteling. Ja, een aantal feitjes hierover. De type achtbaan, dat is dus een launch coaster. Ja, dit is wel echt heel erg vet hoor. Ja, wat betekent dit? Dat is dus dat de karretjes onder de rails hangen en tijdens de rit worden gelanceerd. Ja, dat vind ik altijd wel echt ontzettend vet. Ik vind dat echt heel cool. Ook dat de Efteling dat nu heeft, of nou ja, gaat hebben. Want dat was voorheen nog niet. Dus ik denk zeker dat dit een goede aanwinst is voor de Efteling. Ja, het mag niet heel erg weinig kosten. Nee, want de kosten hiervan is gewoon 50 miljoen euro. Dit is dan de duurste attractie ooit in de geschiedenis van dit park. Dus het mag zeker wel wat waard zijn. Ik ben echt ontzettend benieuwd hoe de Efteling dit allemaal gaat uitpakken. En we gaan het allemaal meemaken. Duurt wel nog eventjes. We moeten even geduld hebben. Maar dat geduld, ja, dat heb ik zeker. Nu gaan we luisteren naar Michael Jackson met Heal the World.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen actuele cijfers geven. In Rotterdam en Den Haag werd volgens Argos wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen, €421 meer dan wettelijk toegestaan. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, Pro, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en Volt, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over Adolf Hitler, wiens uitspraken werden verdedigd. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens het overtreden van journalistieke regels. De minister komt met een brief naar de Tweede Kamer. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn, 5 minuten vertraging bij Afrit Hoenderloo. 10 minuten op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer file. De grenscontroles geven een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens in 5 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N348 vanuit Doetsburg naar Zutphen. Dus het Apeldoorns kanaal en Brummen 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Leuk dat je nog steeds luistert inmiddels naar het tweede uur hier op deze ochtend van Connect. Ja, ik heb toch ondertussen wel een aantal dingetjes klaarstaan. Zoals het, draaioplaat. Dat is vanaf 11:30. En natuurlijk, zometeen is het tijd voor het Let's Talk moment. Dus heb je nou nog steeds niks opgestuurd, dan kun je dat zeker nog steeds doen. Dat kan naar 0316, 6x3. Hetzelfde als voor draaioplaat. Stuur zeker even iets op. Dat vind ik altijd leuk. Dan kom ik zo weer bij je terug. Get out there.

0: We zijn ondertussen aangekomen bij het Let's Talk moment. En ik heb ondertussen ook een verhaaltje gekregen. Of nou, beter gezegd, ik kreeg een spraakberichtje. Wat natuurlijk altijd leuk is, want dan kan ik jullie echt daadwerkelijk even aan het woord laten staan. Dus hierbij, ik zal het berichtje even met jullie laten horen.
1: Ik heb dus echt een lijpbare week gehad. Ik zat de hele dag achter de laptop, gewoon typ, typ, typ. Aan het werk, ik moest mijn vader helpen op het dak. Ik kan je vertellen, ik ben gebroken na deze week. Maar er is dus wat superleuks wat ik ben tegengekomen. Dit is echt een verborgen pareltje. Meomate is dus een honden-app. Die eigenlijk alles doet voor honden. Het is echt een hele goede app. Alleen zij organiseren dus ook evenementen. En 27 augustus is dus een evenement wat ik echt nodig heb.
0: Kijk.
1: Het is dus iets waar je naartoe kan gaan met je hond. Het is een sculpt yoga klas. Nou, ik en mijn gebroken rug weten we het wel. En het is dus in Zeependaal en het is helemaal gratis. Serieus. Het is dus gewoon, je krijgt echt gewoon les van sculpt yoga. En je hond is er gewoon bij voor de vibes. En het is gewoon gratis. Nou, ik ben van de partij hoor. En ik denk ook echt dat het iets voor jou is, Natasja. Onze workaholic. Lekker stretchen met je, en dan met je hond erbij. Want het is zo zielig. Dus ik heb altijd een slecht gevoel als mijn hond thuis moet laten. Alleen Meomate organiseert dus allemaal eventen waar je naartoe kan gaan met je hond. Dus, Natas, voor jou en of voor de luisteraars die denken, ja, ik heb ook een gekke zin in een gratis yoga klasje met mijn hond. Meld je aan in de Meomate app of stuur een berichtje via Meo the Dog Mate op Instagram. En hopelijk zie ik jullie daar ook, want echt, deze rug moet even helemaal gestretched worden. Nou, dat is mijn verhaal van deze week. Ik wens je nog heel veel plezier met het opnemen van je aflevering. Of van je segment eigenlijk. Sorry, meid.
0: Dankjewel.
1: En ik zie jou weer. Misschien bij het evenement. Doei, schat.
0: Ah, heel leuk. Dankjewel voor...

je berichtje. Ja, nou, dit klinkt toch hartstikke leuk. Ik bedoel, wie wil dat nou niet? Lekker stretchen met zijn hond, een beetje yogales. Nou, ik moet zeggen, ik hou van yoga, maar yoga met je hond? Nou, dat ken ik nog niet. Ik zou zeggen inderdaad, meld je aan, lijkt me hartstikke leuk. Ik kan zelf die datum niet, maar voor jou als luisteraar, als je nou denkt, wow, dit lijkt me fantastisch om met mijn hond te doen, dan meld je vooral even aan. Ik bedoel, is altijd leuk, toch? Even iets gezelligs met je hond doen. There's something

0: Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

All I Want van de Stone Souls was dit. Ja, een regionale plaat hier op Connect voor als je het een keer hebt gemist. Wij hebben de Stone Souls ook hier in de studio gehad. Ja, dat was echt een ontzettend leuke, gezellige middag. Ja, misschien komen ze nog wel een keer langs. Eigenlijk zou dat toch best wel gezellig zijn. Maar goed, voor nu gaan we luisteren naar Papa Don't Preach van Madonna.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, Pro, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en Volt, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag vormt zich een zone met stapelwolken waaruit enkele felle regenbuien kunnen vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en zware windstoten tot zo'n 70 km per uur. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon en loopt het kwik vanmiddag op tot rond de 22 graden. Tijdens de buien zakt de temperatuur enigszins. Vanavond trekt de meeste neerslag weg naar het oosten en klaart het vrijwel overal op. In het westen en noordwesten kan dan regionaal nog wel een enkele bui vallen. Een wolkengebied trekt vannacht over ons land vanuit de kustgebieden en die gaan opnieuw voor neerslag zorgen, mogelijk met een klap onweer. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselvallig weer met af en toe flinke onweersbuien en vooral in het binnenland ook af en toe zon. De wind trekt aan tot matig of vrij krachtig, behalve op de Wadden waar een windkracht 6 opsteekt. Maxima morgen rond de 22 graden. Zondag opnieuw wisselvallig met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Utrecht en Bos door een ongeluk bij Beest. 5 kilometer file vanaf Everdingen. Kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. De grenscontrole zorgt voor 25 minuten vertraging nu. Op de A12 vanuit Arnhem vanaf Duiven tot aan de Duitse grens. 7 kilometer file. En 348 Zutphen richting Doesburg. 10 minuten vertraging bij het Apeldoorns kanaal. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Nou, het is ondertussen alweer over 11:30. En dat betekent ook maar één ding. Het is tijd voor draaioplaat. Dus als je nou denkt, hè, wat is dat nou, Natasja? Nou ja, dit is jouw moment dat jij even een plaatverzoekje naar mij kan opsturen. Dat kan dus naar 30316, 6x3. Of je kan mij een Instagram berichtje sturen. Dat kan naar Natasja bij Connect. En doe dat vooral lekker, want wie weet hoor jij hier wel jouw plaat voorbij komen op Connect. This is the

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

Hierbij moet ik hem alweer afsluiten voor vandaag. Ik hoop dat je ontzettend erg hebt genoten. Ik in ieder geval wel. Volgende week ben ik er weer gewoon bij. En dan zeg ik niks anders dan tot dan.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Haakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam heb je 10 minuten vertraging in 7 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. 10 kilometer file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Beest. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. A12 Arnhem Duitse grens tussen Zevenaar en de grens. 6 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Backstreet Boys. Everybody.
1: Dit is Connect.
2: Het lunchpakket.
0: Leuk dat je bij bent. Dit is het lunchpakket. En elke vrijdag klinkt hij net even wat anders. We hebben de grootste Guilty Pleasure hits voor je. Van A tot Z. Van jong tot oud. En ook zoals vandaag gaan we natuurlijk weer oud en nieuw doen. Dus ik schotel je een oude track voor. Eigenlijk het origineel. En daar tegenover staat de cover. Dus dat en meer in oud en nieuw. En we gaan vandaag ook de boterhamplaat doen. En dat, die kan jij aanvragen via 0316 6x3. En dit is een track die, het is natuurlijk bijna weekend. Dus een track met even wat meer pit, even wat meer power. Dus schroom niet, stuur ons even een berichtje. 0316 6x3 heb ik nu voor jou. U2, Ordinary People.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.

regionale muziek van Lara Kay hier op Connect tijdens het lunchpakket. En elke vrijdag hoor je de grootste Guilty Pleasures. En het is weer tijd voor oud en nieuw. Ik ga een oude track voorschotelen, dus eigenlijk het origineel. En daar tegenover staat een nieuwe versie. En die komt, ja, die is eigenlijk pas uitgekomen. Maar het origineel komt uit 1979 alweer. En ze brak alleen door in Nederland en België met deze hit. Dus ja, het is eigenlijk een soort eendagsvlieg eigenlijk. Anita Ward, Ring My Bell.

0: Just turn the lights off. Het is inmiddels bijna 12:30 geworden en het is tijd voor de headlines.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 66-jarige Rwandese uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de AWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 5 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. De vertraging is 25 minuten. 5 minuten extra op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Knopend Ouddijk en Duiven 6 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en Knopend Waterberg 7 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Eentje uit de oude doos. 1971. Shocking Blue. En mocht je nou vanavond niks te doen hebben en je bent een beetje natuurmens, kun je vleermuizen gaan spotten. Je kunt je nog even aanmelden via de website van gemeente Westervoort. En daar kun je dus samen met ecologen, kun je samen met een beddetector en een warmtesensor, een warmtecamera, kun je vleermuizen gaan spotten. Nou, mij niet gezien hoor. Mij niet.

Jouw lunch heeft nog nooit zo lekker geklonken met Dan Hartman. We are the young. Ja, zo gaat dat hier bij Connect. En dit is toch wel maar één van mijn favoriete Guilty Pleasure hits alle tijden. En hij blijft gewoon goed. Ik kan hem 100 keer horen en hij blijft gewoon goed. Ik heb het over Alice DJ samen met DJ Jurgen. Better Off Alone.

Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.

pareltjes op je radio. Je hoort het, Bruno Mars, Treasure. Of schatten moet ik eigenlijk zeggen. Dit is er ook weer zo eentje. Sucheiro en Paul Young. Senza una donna.

sinds 4 maanden wist ik al dat jij je meisje was. Je bent er nog niet, maar ik tel de dagen af. Ik kan je voelen, ik wil je zien in het echt. Lijk je op je moeder, ik vraag me af hoe je bent. Ik heb ons huisje klaargemaakt en een beetje gespaard. En de knuffels in je bedje liggen klaar voor je. En als je straks in het donker bang bent, heb ik al gecheckt voor monsters onder je bed. Dus blijf maar klein, word maar niet te snel groot. Want er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. In mijn armen mag je blijven, maar raak je niet kwijt, mijn kleine meid.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De noodopvang van asielzoekers kost het COA twee keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim 65.000 euro per persoon, tegenover ruim 33.000 euro in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Buchholz O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Buchholz O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de VIII volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos 25 minuten vertraging tussen Culemborg en Waardenburg, 9 kilometer. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 5 kilometer file, 25 minuten vertraging door de controles. Een kwartier op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven in 9 kilometer file. 5 minuten op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Mooi Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect.

Met Connect tel je af naar het weekend. En dit was Waylon Wicked Way. En nog een paar uurtjes zwoegen voor de baas. En wij slepen je doorheen met nu onder andere J Balvin en Dua Lipa. Und

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: where we can be.
1: Regionale muziek hier op Connect. Dit was de Martijn Bakker Band. Hij zegt zelf, ik maak graag liedjes over liefde, twijfels, verlies, reizen. En hij laat zichzelf inspireren door onder andere Gregory Porten, Elton John, ook de Bee Gees, dus dat zijn niet de minste namen. Je hoorde dus Where We Can Be. Zometeen hoor je nog Antoon, maar nu eerst Level 42, Lessons in Love.

0: Edge of Desire, Jonas Blue, EO Connect. En zometeen gaan we het natuurlijk weer doen, oud en nieuw. En deze keer hoort natuurlijk de nieuwe variant. In het vorige uur hoorde je natuurlijk Anita Ward al met Ring My Bell. En het origineel is echt pas net een maand uit, denk ik. Maar hij is immens populair. Welke dat is, hoor je zo meteen. Nu eerst de headlines van 2:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond krijgen we vooral in het noordoosten een paar buien, met ook kans op onweer. Na opklaringen vallen er dan in het noordwesten weer buien. De matige zuidwestenwind is in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig en vlak aan zee mogelijk hard, windkracht 7. Vannacht vallen er met name in het noorden en westen nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. De temperatuur schommelt rond de 15 graden bij een matige, langs de kust af en toe krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met later ook her en der wat zon en kans op een buitje. 'S Middags is er wel wat zon, maar komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking bij en trekken er ook een paar buien over. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond is het bewolkt met buien. Na morgen houden we wisselvallig weer met regen en ook af en toe zon bij zo'n 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch door een kapotte auto meer dan een half uur vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. 9 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Kwartier extra op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens 4 kilometer file. Ook een kwartier op de A12 richting Arnhem vanuit Duitsland in 10 kilometer file tot aan Duiven. Op de A50 Arnhem richting Os een kwartier vertraging tussen Heteren en Knoopend Ewijk in 10 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Volgens mij word ik achtervolgd door Genesis. Je hoorde Follow You, Follow Me. En vanavond speelt Vitesse weer. Ze krijgen een herkansing natuurlijk de vorige wedstrijd tegen Jong Utrecht. Met 3-1 verloren. Vanavond krijgen ze een nieuwe kans tegen Den Bosch. En wij zenden het ook weer geen integraal uit vanaf 8 uur. Dus hier op Connect.

De mannen van ZZ Top met Sharp Dressed Man. Het is weer tijd voor Oud en Nieuw. En vorige uur schoten ik natuurlijk het origineel voor van Anita Ward. En ja, het is natuurlijk tijd voor de nieuwe variant. En die is net uitgekomen. En hij gaat al maanden viraal op TikTok, Instagram. En hij blijft ook gewoon goed. Je moet er ook gewoon niet te veel aan sleutelen aan dit soort tracks. Dit is Anita Ward. Maar dan een nieuwe variant. H, Ring My Bell. You can...

Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeer proeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.

0: Roxette, It Must Have Been Love.
1: Connect, de boterhamplaat.
0: En het is tijd voor de boterhamplaat. Een plaat die jou in de weekendstemming kan brengen. Het mag dus een, ja, een lekkere rammer zijn, een lekkere beuker. En zo ook kreeg ik een berichtje van Erik. Hij zei, Nico, kun jij iets draaien van La Fuente? Want La Fuente brengt me echt in de weekendstemming. Ik zei, nou, dat doen we, geen probleem. Dit is dus La Fuente met Ratata, hier tijdens de boterhamplaat.
2: Oh, I'm like
0: en veel plezier zometeen met Peter.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 5 kilometer file tussen Zevenaar en de grens. De vertraging is 25 minuten. Een kwartier op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Grijshoord en Knoopend Valburg 11 kilometer file en een kwartier vertraging. Een half uur op de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en Knoopend Velperbroek 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het

0: erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al heel vroeg behoorlijk druk op de wegen in Gelderland. Op de A2, daar sta je ruim een uur vast van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Het is ook heel druk op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Rhede en knooppunt Velperbroek. Vertraging is 40 minuten. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je 20 minuten vast tussen knooppunt Ewijk en Malden. Op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens sta je in beide richtingen een kwartier vast. Dus ook vanuit Duitsland. En op de A50 Arnhem-Os heb je een kwartier oponthoud tussen Heteren en Ravenstein. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste hits.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbosch Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbosch Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Ook in de regio wordt er op meerdere plekken langzamer gereden. Bijvoorbeeld de A1 richting Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoenderlo 10 kilometer, 20 minuten. De A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 10 kilometer en 25 minuten. En op de A325 Arnhem richting Duitsland. Voor Lent 11 kilometer en 20 minuten vanaf het Gelredoom. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.
2: Zomer.
3: Dit is Connect.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
2: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond krijgen we vooral in het noordoosten een paar buien met ook kans op onweer. Na opklaringen vallen er dan in het noordwesten weer buien. De matige zuidwestenwind is in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig en vlak aan zee mogelijk hard, windkracht 7. Vannacht vallen er met name in het noorden en westen nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. De temperatuur schommelt rond de 15 graden bij een matige, langs de kust af en toe krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met later ook her en der wat zon en kans op een buitje. 'S Middags is er wel wat zon, maar komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking bij en trekken er ook een paar buien over. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond is het bewolkt met buien. Namorgen houden we wisselvallig weer met regen en ook af en toe zon bij zo'n 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag heel druk op de wegen in Gelderland. Er staat alleen al in Gelderland zo'n 200 kilometer file. Het is vooral aansluiten op de A2 tussen Utrecht en het zuiden. Maar ook in de regio Arnhem-Nijmegen staan veel files, net als op de A12 bij de Duitse grens. In beide richtingen is het daar druk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel 40 minuten oponthoud. Op de A50 sta je een half uur vast van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. In 23 kilometer file daar. Op de A348 van Doesburg naar Arnhem.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente er dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in Gelderland. Er staan een paar hele lange files, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Vertraging is 3 kwartier. Van Den Bosch naar Utrecht heb je ook een half uur oponthoud op de A2 tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Verder staat het vast op de A12. Tussen Arnhem en de Duitse grens, daar heb je in beide richtingen een kwartier oponthoud. De A50 Arnhem richting Os is het heel druk tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. Vertraging is 35 minuten. De A348 sta je 3 kwartier vast van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek. En het is aansluiten op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. Daar is de vertraging 25 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop,

ska-punk, hip-hop, reggae en art-punk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.

0: voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het heel druk op de wegen in Gelderland en het slechte weer helpt nu niet bepaald mee. Je hebt nu 3 kwartier tijdverlies op de A2 van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en knooppunt Del. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 sta je 20 minuten vast tussen Veghel en Waardenburg. Op de A1 is het ook druk, onder meer van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. De vertraging is een kwartier. Op de A12 vanuit Utrecht sta je voor de Duitse grens door controles een half uur in de file. Op de A28 heb je 20 minuten oponthoud van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. Op de A50 Arnhem richting Os is de vertraging een half uur tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En ook op de A348 sta je een half uur vast. Dat is van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: komt terug. Het komt terug. Het komt terug. Vanaf volgende week zaterdagavond. Dance to Solace. Met Pieter Troost. Get ready for the weekend. Met de beste beat van dit moment. Volgende week zaterdagavond. 7 uur. Dance to Solace. Op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige twee toezichthouders worden samengevoegd tot één nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Nog altijd is het heel druk op de wegen in Gelderland. Op de A2 sta je nu een uur vast van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 is de vertraging een half uur tussen Veghel en Waardenburg. Verder is het druk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen Heteren en Ravenstein. Daar is de vertraging 20 minuten. Net als op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. En op de A325 staat het vast vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. Daar moet je nu rekening houden met een half uur vertraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Radio voor de regio.
2: Hier ben je thuis. Connect.
1: Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond krijgen we vooral in het noordoosten een paar buien met ook kans op onweer. Na opklaringen vallen er dan in het noordwesten weer buien. De matige zuidwestenwind is in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig en vlak aan zee mogelijk hard, windkracht 7. Vannacht vallen er met name in het noorden en westen nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. De temperatuur schommelt rond de 15 graden bij een matige, langs de kust af en toe krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met later ook her en der wat zon en kans op een buitje. 'S Middags is er wel wat zon, maar komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking bij en trekken er ook een paar buien over. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond is het bewolkt met buien. Na morgen houden we wisselvallig weer met regen en ook af en toe zon bij zo'n 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar op veel

0: naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel. De andere kant op, richting Utrecht op de A2, staat het vast tussen Veghel en Waardenburg. Vertraging is daar 25 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os is het oponthoud ook een half uur tussen Heteren en Ravenstein. Net als op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek, daar sta je nog een kwartier in de file. Dat is tussen het Gelredam en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
6: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de meeste files wat korter, maar op de A2 is het nog wel heel druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is de vertraging 35 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os, daar sta je ook nog 25 minuten vast tussen Heteren en Ravenstein. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle is de vertraging een kwartier tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens door controles 20 minuten oponthoud. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je nog 20 minuten vast tussen de afrit Veghel en

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart

0: op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is het weekend.
2: Het Connect Weekend.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Inmiddels worden veel files heel snel korter. Er zijn ook al files opgelost. En op de A2, daar rijdt het nog wel behoorlijk langzaam van Utrecht naar Den Bosch. Want je staat daar nog een half uur vast tussen Culemborg en Zeltbommel. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 heb je bij Waardenburg nog 10 minuten oponthoud. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je voor de grens nog een kwartier vast door controles. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, maar op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het nog druk tussen Beest en Zaltbommel met een kwartier.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond krijgen we vooral in het noordoosten een paar buien met ook kans op onweer. Na opklaringen vallen er dan in het noordwesten weer buien. De matige zuidwestenwind is in de kustgebieden vrij krachtig tot krachtig en vlak aan zee mogelijk hard, windkracht 7. Vannacht vallen er met name in het noorden en westen nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. De temperatuur schommelt rond de 15 graden bij een matige, langs de kust af en toe krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met later ook her en der wat zon en kans op een buitje. 'S Middags is er wel wat zon, maar komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking bij en trekken er ook een paar buien over. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Ook morgenavond is het bewolkt met buien. Na morgen houden we wisselvallig weer met regen en ook af en toe zon bij zo'n 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A76 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertragingstijd vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: een van mijn favorieten uit de jaren 80. Deze van de Clarence Clemons en Jackson Browne. You're a friend of mine. Het is 9 voor de klok van 8 uur.
1: Connect Sport.
0: Ja, zometeen na 8 uur, dan is het zover. De wedstrijd van FC Den Bosch tegen Vitesse in de Vliert. Ja, dan schakelen we even over naar Justin en Martijn. Goedenavond, mannen.
2: Een hele goede avond. Ik hoop dat jullie ons thuis kunnen horen. Want de boksen staan hier behoorlijk hard aan in de Vliert. En dat is denk ik vooral om te compenseren aan het publiek dat hier zit. Nou, aan de overkant zit wel publiek. Aan de lange zijde waar wij zitten zit best wel wat publiek. Maar op de kopse kanten niet heel veel mensen. Nou, je hoort het. Er is een sfeer achter de muziek gehad. Nog even wat harder. Maar Vitesse tegen FC Den Bosch en vooral de uitwedstrijd staat eigenlijk garant. Voor twee dingen. Eén is dat er gevoetbald gaat worden. En de andere is dat er altijd wel geknokt gaat worden tussen de Vitesse supporters en de Den Bosch supporters. De afgelopen twee edities verschillende stakingen gehad. Dus de expected staking zit behoorlijk hoog vanavond. Laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Ondertussen een sfeeractie van FC Den Bosch hier aan de kant van de fanatieke aanhang. Bij Vitesse dan, als we naar de opstelling gaan kijken, waren wat twijfelgevallen. Twee, dat was Nathan Markelo en dat was Pontus Dabo. Eén van beide heren staat er gewoon in. Laten we snel naar de opstelling gaan kijken. Koning van den Berg staat gewoon tussen aanhalingstekens weer op doel. Is teruggekeerd van zijn schorsing. En is gewoon de nummer 1 doelman van Rüdiger Rehm. Rechtsback geen Nathan Markelo. Die is niet fit genoeg bevonden door trainer Rüdiger Rehm en zijn fysieke staf. Daarvoor in de plek Solomon Bonna. Voor de rest achterin niks veranderd. Zumberi, Ashwitar en Giel Oldekeijzer. Op middenveld één verandering. Pontus Dabo is gewisseld voor Matthijs Maarschalk. Die staat dus op 10. De Zweed is zijn basisdebuut. Achter hem staan captain Marco Sicora en Ricardo Felipe Schwartz. En dan voorin Ayman Salouf, nou Verbanis. En rechts Felipe Di Cavallo. En dan voor de informatie van Den Bosch verwijs ik u graag door naar mijn collega.
3: Ja, uiteraard heeft Den Bosch de thuisploeg ook 11 namen op het papiertje staan. Papij van der Merwe, doelman van FC Den Bosch. Jeffrey Fortes, rechtsback, Jasper van Heertem, Stan Maas en Mees Laros vormen de viermans defensie. Hessel Eikenboom, Devon de Korte. Ik vond het gek dat het een Amerikaan was. Devon de Korte, maar dat is dus een Amerikaan.
2: Een Belgische Amerikaan.
3: En Kevin Velida, aanvoerder, ook met Curaçao het WK gespeeld. Zijn de driemans middenvelden. En voorin is het voor Keukenkampioen Divisie begrippen een ijzeren sterke linie. Ilias Boumassouidi, WK-kampioen met de onder-20 van Marokko. Sebastian Karlsson-Grach, de man van het seizoen op dit moment bij FC Den Bosch. 3 wedstrijden gespeeld, 4 doelpunten gemaakt, de Zweedse spits. En Kevin Monziano, vorig seizoen 17 goals, 12 assists bij FC Den Bosch. Het is een godswonder dat deze jongen hier nog zit. Niemand begrijpt het eigenlijk ook bij Den Bosch. Niet dat hij nog voor de FC speelt. Maar hij staat er gewoon op rechtsbuiten. Dus een 4-3-3 formatie van trainer Bart Schreuder. De tegenstander van Vitesse. Die het de mannen van Rüdiger Rehm moeilijk gaan maken vandaag. Ik ben heel benieuwd. 6 minuutjes voor 8. En wij hebben er zin in. Het stadion heeft er zin in. En ik hoop jullie ook. Ik ben benieuwd.
2: Tot zo.
0: Ja, oké. Dan spreken we jullie zometeen na het nieuws van 8 uur. Nou, in ieder geval de laatste plaat voor het nieuws van 8 uur is van Anne-Marie. En ciao, adios. Nee, zover is het nog lang niet.
4: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. Harald wordt voorlopig opgebaard in de Rode Salon en later overgebracht naar de Paleiskapel. De kist werd onder grote belangstelling van het ziekenhuis naar het paleis gebracht. Langs de route stonden duizenden Noren om afscheid van hun vorst te nemen. Ook de koninklijke regalia, zoals de kroon, de scepter en de rijksappel, zijn naar het paleis gebracht. Ze worden naast de kist geplaatst. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
2: Dit is Connect.
0: Live, de wedstrijd van Vitesse.
4: Ja, vrijdagavond 28 augustus 2026. FC Den Bosch tegen Vitesse. De aftrap is zojuist geweest. Dus ga ik er gelijk over naar de Vliet, naar Justin en Martijn. Goedenavond.
5: Ja, goedenavond, hier vanuit wat jij al zei, stadion De Vliet in Den Bosch. Voor de wedstrijd tussen FC Den Bosch en natuurlijk Vitesse. De wedstrijd een kleine anderhalve minuut begonnen. Lange bal van den Berg, die staat uiteraard weer in de goal. Was geschorst geweest naar een rode kaart tegen RKC, maar hij is er weer terug. Inmiddels ook zijn contract verlengd als Vitesse hier aan de rechterkant door kan met Bonna. Dicht bij de 16, wel een beetje naar buiten gedrukt. Voorzet komt dan van Bonna, gaat hij richting de tweede paal, wordt weggekopt door Stan Maas. De tweede bal is wel weer voor Vitesse, dat vindt het uitvak goed om te horen. Ja, we hadden het erover, het is een groot uitvak. 500 man passen er ongeveer in. Het is de helft van de aantal bezoekers gevuld. 250 man, dat in verband met dat dit toch wel een risicowedstrijd is. Deze heeft een lichte historie. Met wat vechtpartijen, als ik het zo heel licht mag zeggen, Martijn. Ja, daar gebeurt nog wel eens wat, hè?
6: Nou, de afgelopen twee edities hebben we verschillende stakingen gehad hier in Den Bosch. Althans, verschillende knokpartijtjes. De editie van 2 jaar geleden was helemaal berucht. Toen werd, is de wedstrijd tot twee keer toe volgens mij stilgelegd, ook voor langere tijd. Toen werd het uiteindelijk 4-2 voor Den Bosch. Vitesse maakte toen een prima indruk. Maar goed, dat is de geschiedenis in plaats van het heden. Laten we ons daarop focussen. Vitesse die eerste drie minuten prima van start gegaan. Al zegt dat natuurlijk helemaal niet. Dus we trekken even een conclusie op ook helemaal niets. Vrije trap voor Vitesse aan de rechterkant van het veld. Zoals gezegd, drie minuten gespeeld. Zwart en Ashuitar staan achter die bal. Er is veel op getraind. De bal ligt precies in een dikke vette paal voor ons. Zwart gaat hem nemen. Ja, die bal komt voor. Wordt door de eerste man weggewerkt. Pontus Dabo wil dan uithalen. En die bal gaat als een vuurpijl omhoog en naar achteren. Dus dan raak je hem zeker niet goed. Dan wordt de bal toch teruggebracht in de 16. Wordt hij heel rustig teruggekopt door Van Heertem op zijn doelman Van der Merbel. Die geeft een peer naar voren. En dan doet Bonna. Ja, die gaat de fout in met Van den Berg. En is dat een penalty? Ja, dat is een penalty. Want wat doet Solomon Bonna daar in de vierde minuut? Lange bal achteruit. Ik zei het al even van Van der Merbel. En Bonna, die doet niks. Die rekent op zijn doelman. Die maand ook naar Van den Berg. Kom hier, kom naar die bal toe. Terwijl Bonna toch, Justin, lijkt mij, prima bij die bal kon komen. En laat hem gewoon lopen en brengt zijn doelman in.
5: Bonna laat wel, denk ik, 35, 40 meter lang. Het is echt een lange bal vanuit de verdediging van FC Den Bosch. Richting de aanvallers. Bonna laat hem maar lopen.
6: Hij kan hem wegkoppen.
5: Signaleert eigenlijk naar Van den Berg van, kom nou, want ik wil dat die bal weg is. Als is het Monziano die achter de bal gaat staan en hem zo meteen tegen Conor van den Berg over gaat nemen. Maar ja, een totale miscommunicatie al in de eerste drie minuten van deze wedstrijd tussen Bonna en Van den Berg. Ja, maar hij resulteert in een penalty.
6: Doet
5: voor FC Den Bosch.
6: Helemaal niets.
5: Het is Monziano, 1 goal gemaakt dit seizoen. Het is, moet even tweede viool spelen achter Carlson Gracht, maar gaat nu achter de bal staan. Monziano tegenover Van den Berg. Monziano, redding van den Berg! Uitstekend gedaan van Conor van den Berg. Hij is weer terug in de basis en hij laat het gelijk zien. Goede redding. En Monziano moet nog wachten op zijn tweede goal, want deze pakt hij heerlijk, hè?
6: Nou, deze pakt hij heel goed, maar het is eigenlijk ook zijn fout niet. Het zal misschien wel door sommigen worden aangerekend als zijn fout, maar wat Solomon Bonna hiervoor deed, was toch wel de grootste fout. Het maakt allemaal niet uit. Penalty is gemist door Kevin Monziano. Hier in de vijfde minuut mocht u net inschakelen. Ja, het is een tumultueus begin hier in Den Bosch. Penalty voor Den Bosch gemist. Corner nu voor Den Bosch aan de linkerkant indraaiend. Dus alle hens aan dek nog altijd voor de Arnhemmers. Bal wordt dan voorgezet. Bij de eerste paal kan weg worden gekopt door Giel Onderkeijzer. Kan Vitesse dan misschien aan een counter beginnen? Nee, want Velida wint het kopduel. Komt hij in tweede instantie bijna bij Salouf. Weer Sikora die hem wegkopt. Ter hoogte van zijn eigen middenlijn. Komt de bal op de middenlijn terecht. En door een hotseknots Begonia kan Vitesse misschien aan counter gaan denken. En met dat ik het zeg, gaat het mis. Lange bal, nou, eerder van een peer naar voren van Zwart. Die boos is op Salouf, dat hij door moest lopen. Maar die bal die stuitte behoorlijk. En daar had de rechtsbuiten van Vitesse helemaal niet bij gekund. Ingooi voor FC Den Bosch aan de linkerkant van het veld. Mocht u televisie kijken, is het de rechterkant van het veld. Mees Laros heeft de bal in zijn handen. Ook een van de spelers bij Den Bosch, waarvoor nog altijd gevreesd wordt voor een vertrek. Al 2 jaar lang een sterkhouder. De 21-jarige linksback nu, die normaal gesproken op het middenveld speelde. En nu toch plots als linksback op het veld zat. Vitesse weer aan het opbouwen achteruit. En ja, Justin, dit is niet lekker voor het zelfvertrouwen van zowel Solomon Bonna. En ook eigenlijk van den Berg niet, maar die heeft het goed gemaakt. Dus die zal wel vleugeltjes hebben gegeven.
5: Ja, die blonkte nu al uit van het zelfvertrouwen. Goede redding op de penalty van Kevin Monziano. Die zal er niet lekker in zitten. Laten we hopen dat de hele wedstrijd zo blijft. Vitesse nu over de middenlijn. Goede bal richting Banne. Is Van der Merbel net sneller. Is ook buitenspel gegeven door de grensrechter van Nouval Banne. Is wel goed gezien van Valent Zumberi. Steekbal voorbij aan 3 linies van Den Bosch. Om daar de spits van Vitesse aan te spelen. Stond inderdaad wel buitenspel. Vrije trap is dus voor de FC Den Bosch. Wordt genomen door Pepijn van der Merbel. Het is lekker rustig aan het doen. 6 minuten en 35 seconden gespeeld nu in deze wedstrijd. Al wat genoeg gebeurd. Penalty gepakt door Van den Berg. Pint FC Den Bosch weer met voetballen. Terug naar Pepijn van der Merbel. Merbel gaat voor de lange bal. Die gaat helemaal richting Carlson Gracht. Wat ik al zei, de man van FC Den Bosch dit seizoen. 3 wedstrijden, 4 goals. Dus dat is de man waar Vitesse op moet gaan letten. Lange bal richting Dabo. Tweede bal is voor Sikora. Kopt hem terug richting Salouf. Salouf met de actie met Sikora. Wordt in de rug gelopen. Vrije trap voor Vitesse. Net voorbij aan de middenlijn. Nog op de helft van Vitesse mag de Arnhemse ploeg een vrije trap gaan nemen. Wordt snel genomen door Ricardo Felipe Zwart. Richting Valen Zumberi. Wordt druk gezet door Den Bosch met 2 man. Zowel de Monziano als Carlson Gracht zetten hoog druk op Ashuitar. en op Zumberi. Waardoor er niet echt een mogelijkheid is voor Vitesse om op te bouwen. Moeten ze maar voor de lange bal gaan doen. Ze hier opnieuw met Van den Berg richting Dabo. Dabo in het kopduel met Fortes. Wint de ervaren verdediger van Den Bosch. 26 interlands voor Kaapverdië. Dat is een aardig aantal voor het land wat dat zo goed deed op het WK. Hier misschien is het een overtreding op Bannes. Nee, jawel. Ja. Wel een overtreding op Bannes. Nou, vrije trap voor Vitesse. Net over de helft.
6: Scheidsrechter Martin Perez geeft aan. Het is duwen. En daar is trainer, ik wil bijna zeggen, Alfred of Dick Schreuder. Maar het is toch echt Bart Schreuder. Een nakomertje. Zijn oudere broers, 53 en 55. En hij zelf is 43. Dus een behoorlijk nakomertje. En nu ook voor de eerste keer als trainer van een BVO. Wel wat jeugdteams of amateurteams getraind in de regio van waar hij vandaan komt. Barneveld. Zit er weer één iemand aan de overkant bij de harde kern van Den Bosch. Het uitvak. Beetje uit de dagen wordt gezongen van... yes, yes. Het zijn de... Nou, u weet het wel. Van Den Bosch. U kent het wel. Vitesse aan het opbouwen achterin. Hier in de negende minuut lange bal vooruit van Ashuitar richting Bannis. En dan kan die bal zomaar goed vallen voor Oldenkijzer. Oldenkijzer naar Bannis. Bannis dan, maar het is buitenspel. Werd gevaarlijk. Werd de bal uiteindelijk weggewerkt. Maar het maakt allemaal niet uit, want het was buitenspel. Vitesse al voor de tweede keer dat een speler buitenspel loopt. Wordt het een doeltrap voor FC Den Bosch. Wordt er ook nog wat heen en weer gezongen tussen de fanatieke aanhang van FC Den Bosch in het uitvak van Vitesse. En dat gaan we wel vaker zien deze wedstrijd. Ja, toch wel een soort van rivaliteit tussen beide ploegen. Op basis waarvan, ja Justin, ik weet het niet.
5: Ja, dat ze allebei fanatiek zijn. Dat ze een keer met elkaar gevochten hebben. Ik durf er niet te zeggen waar deze rivaliteit vandaan komt. Het levert wel mooie zangkunsten op van beide supporters garen. Dus de sfeer zit er goed in ieder geval. Het laat het voetbal hopen dat het voetbal net zo mooi is. Het voetbal wat inmiddels wel weer begonnen is. Het balletje terug richting Van den Berg is net strak genoeg van Selouf. Bal moet wel lang. Duel met Dabo en Van Heertem. Goede bal van Bonna. Tweede bal is opnieuw voor Bonna. Levert het dan heel simpel in bij Monzialo. Moet Dabo achter die bal aan. Is het wel balbezit voor FC Den Bosch op het middenveld in de middencirkel. Is het een kaats van een FC Den Bosch speler. Er wordt geen overtreding gemaakt. Nu is er veel ruimte voor Vitesse. Felipe Schwartz aan de rechterkant is het Selouf. Selouf tegenover Mees Laros in de 1-op-1. Dribbelt richting de 16. Komt die voorzet voor de goal. Bij Van der Merwe laat los. En Ban is niet voor die tweede bal. Den Bosch kan de bal wel werken en krijgt ook nog een ingooi mee. Omdat het Felipe Schwartz snel druk zet op die bal. Waardoor de bal richting de zijlijn gaat en over de zijlijn heen gaat. Ingooi voor Den Bosch. Wel diep op de eigen helft. Kans voor Vitesse om druk te gaan zetten. Als beide supporters garen blijven zingen naar elkaar. Ze kijken ook. Het lijkt alsof we helemaal niet met de wedstrijd bezig zijn. Ze zijn alleen met elkaar bezig. Laten we hopen dat ze wel netjes houden, zeg maar.
6: Als het zo blijft, dan is het allemaal wel te doen. Ja. Er lag er een geblesseerde Den Bosch speler op het veld. Dat leek op Kevin Velida te zijn, als ik zo even kijk. Dat houdt u van mij te goed. Ingooien aan de linkerkant wordt ingegooid door Meeseleros diep op eigen helft. Doorgekopt door Carlson Grach. Kan Vitesse weer, hier Schwartz, die kan op gaan dribbelen richting die 16-bal. Gaat naar links, naar Felipe Di Carvalho. Moet dan voorbij Fortes, gaat hij dat doen met zijn rechterbeen. Gaat hij naar de achterlijn, het wordt de achterlijn voorzet. Weggewerkt, ging richting Giel Oldenkijzer, die af en toe ook nog wel opduikt in de spits. En dus eigenlijk van linksback spits wordt. Dit is niet goed gedaan door Ashuitar. Moet het worden hersteld. Maar Monzialo gaat er met de bal vandoor. En uiteindelijk door goed verdedigend werk van Marco Sicora en een bijsluitende Ashuitar is dit gevaar van Den Bosch verijdeld. En kan Vitesse weer gaan opbouwen hier in de 12e minuut van de berg. Bal onder zijn voet. En doet het dan rustig aan. De keeper van Vitesse die in de 5e minuut een penalty redde van Kevin Monzialo. En daarmee toch tot nu toe wel, als we het dan over de eerste 12 minuten moeten hebben, de held voor Vitesse is. Nadat hij eigenlijk een fout maakte. Want het was een lange bal vanuit achter, vanuit Den Bosch, vanuit zijn collega Van de Merbel. Die Bonna compleet verkeerd inschatte. Echt compleet verkeerd inschatte. Dus ja, het is niet helemaal een fout van Van den Berg. Maar als je het analyseert, eigenlijk ook weer wel. Dus dan wordt het wel heel, heel lastig. In ieder geval de grootste blaam gaat toch wel richting Solomon Bonna. Vitesse weer aan het opbouwen. En gaan hier via de Carvalho de middenlijn over.
5: Ja, de Carvalho heeft hier in de kaats met Giel Oldenkijzer. Aan de linkerkant ruimte. Goed getackled door Jasper van Heertem. Vorig jaar het hele jaar geblesseerd geweest. Heeft zelfs nog gewoon een normale mensenbaan. Net zoals wij, jij en ik, gewerkt het hele jaar. Daarna weer fit geweest. Is hij gewoon weer bij Den Bosch in de basis beland. Dus dat is al te knap hoe die centrale verdediger van FC Den Bosch dat gedaan heeft. Ingooi is wel voor Vitesse. Diep op de helft van FC Den Bosch wordt de band is ingegooid. In de rug zit van Heertem. Kaats op Oldenkijzer en Dabo. Is het daar weinig ruimte in die kant van het veld. Wordt wel goed verdedigd en goed aangevallen door Vitesse. Het is nog steeds Vitesse in balbezit met Ashuitar. Speelt hem terug naar Sikora. Sikora heeft veel ruimte, wordt niet echt druk gezet. Iedereen op de helft van FC Den Bosch. Bal naar de rechterkant, naar Zumberi. Zumberi richting Bonna staat aanvallend. Is ook voorbij aan Boema Sawidi, aan zijn directe tegenstander. Teruggespeeld naar Philippe Swaarts. Beetje zoeken, beetje kijken voor Vitesse. Selouf aan de rechterkant. Actie tegenover Meesteros. Selouf heeft die individuele actie wel. Gaat hem ook inzetten. Is Meesteros hem wel de baas. En via Valida is het balbezit voor FC Den Bosch slecht gedaan door Valida. Voorzet van... Voorzet van Bonna was het inderdaad. Wordt op Philippe Swaarts en op Philippe de Carvalho gegeven. Alleen zit daar een FC Den Bosch speler tussen. Ingooi voor Vitesse aan de rechterkant. Vitesse dringt aan. Voorzet van Sikora gaat er misschien komen. Vroege voorzet. Wordt niet aangevallen door FC Den Bosch. Via de kaats is het nog steeds Sikora. Sikora de 16-1. Wordt er uitgehaald in het zijnet. Weer gevaar voor Vitesse. De zoveelste keer in een aantal minuten. Weer een goede bal van Sikora. Dribbelt zo het middenveld op. Laat iedereen van Den Bosch eigenlijk achter zich. En via de korte hoek. In de korte hoek is het een keeperbal. Voor FC Den Bosch en het grootste gevaar van een aantal minuten is weer verzweken.

0: stoomt hij behoorlijk op Zumberi naast zich. En Zumberi wint het duel niet, komt de bal voor. Werkt Chicora met wat paniek de bal letterlijk en figuurlijk het stadion uit. En wordt het een corner voor FC Den Bosch. Ja, wat paniekerig aan de kant van Vitesse. Ook niet heel sterk van Solomon Bonna aan die rechterkant. En ook van Valum Zumberi niet al te sterk. Want Meester Ros kon er zo voorbij snellen. Reem heeft nog geen minuut op zijn kont gezet. Misschien nog geen seconde. Is alleen maar aan het wijzen. En is alleen maar aan het coachen en gefrustreerd aan het doen. Corner aan de linkerkant. Voor FC Den Bosch indraaiend met het rechterpootje. Vitesse dan gaan staan. En dan is het eigenlijk een beetje afwachten tot scheidsrechter Peres fluit. Dat gebeurt nu dan ook. Corner komt vanuit die linkerkant richting de eerste paal. Kan weg worden gekopt door Olde Keizer. Eigenlijk een kanonskogel de lucht in. Wint Fortes hier de bal, schiet hij op doel. Maar is het een hobbelbal voor Van den Berg. En als hij opschiet lag er heel veel ruimte voor Salouf. En Reem die ontploft werkelijk. Die gooit er een kreet uit van frustratie. Dan zou je toch denken, denk aan je hartslag en aan je bloeddruk. Maar de Duitser is behoorlijk gefrustreerd. Want er lag wel ruimte aan die rechterkant voor Vitesse. De Arnhemmers nu rustig aan het opbouwen. Met een paar vierkantjes hier en een paar vierkantjes daar. Hier de bal bij Olde Keizer. Olde Keizer, diepe bal richting die Cavallo. Is hij er eerder bij? Nee. De bal glijdt behoorlijk hard door op dat natte kunstgras. En dus weer het gevaar van Vitesse vroeg verijdeld. En dat doet eigenlijk maar één ploeg. En dat is Vitesse zelf. Dus ze schieten zich behoorlijk in het openingskwartier in hun eigen voeten.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Kwartier gespeeld inderdaad. Nog steeds 0-0. Tussen FC Den Bosch en Vitesse. De kansen zijn wel voor de Arnhemmers. Den Bosch is het nog een beetje aan het zoeken. Ook deze bal is weer simpel ingeleverd bij Asuwitar. Asuwitar richting Zumberi. Zumberi kan nog wel opbouwen. Wordt al wel in de rug gezeten door Carlson Krach. Moet daarom even een stationnetje terug richting Chicora. Laat zich uiteraard weer tussen de centrale verdedigers zakken. Als Van den Berg wel op moet schieten. Anders komt Meester Ros eraan. Lange bal richting Dabo en Olde Keizer. Het duel is het wel FC Den Bosch die de bal pakt. Tweede bal is voor Salouf. Kan Salouf er langs tegenover Van Heertem. Salouf, als hij opschiet, kan hij ruimte maken. Salouf nog steeds. Tweede bal voor Salouf. De 16 is. Salouf haalt uit. Redding van de Merbel. Tweede bal is voor Dabo. Nee, dat is niemand voor Dabo. Is voor FC Den Bosch. Wordt hij weggerost. Perfect in de voetjes van Rudiger Reem. Helemaal aan de andere kant van het veld. Ja, hier is het FC Den Bosch publiek het niet eens met Martin Perez. Overtreding gezien op het middenveld. Ja, leek erop. Het was een 50-50 duel, leek het op. Vitesse ging er in ieder geval met de bal vandoor. En als Salouf nog meer ruimte maakte en nog meer tempo maakte vooral, dan had hij echt wat ingezeten. Want hij houdt wel een beetje de aanval op. En hij geeft ook Den Bosch de mogelijkheid om met z'n allen weer terug te komen bij die bal. Ja, deed hij eigenlijk net iets te lang over, de Ayman Salouf. De aanvaller maakt een goede indruk de eerste paar wedstrijden bij Vitesse. Maar dit deed hij wat minder. Lange bal inmiddels weer van Vitesse naar Olde Keizer. Die heeft goede kopkracht. Is daar ook veel sterker dan Kevin Velida op dit moment. Wel de bal voor FC Den Bosch met Fortes. De ervaren Fortes kapt zijn directe tegenstander uit. Is rustig aan de bal. Bal richting Van der Merbel. Gaat Bannes druk zetten. Moet Van der Merbel de lange bal kiezen. Dat heeft nog niet heel goed uitgepakt voor FC Den Bosch. Want daar is Vitesse weer. Wordt er een ensbal gemaakt door Dabo inderdaad. Vrije trap voor FC Den Bosch. En weer de zoveelste aanval eigenlijk door Vitesse zelf in de kiem gesmoord. Want ze krijgen wel ruimte.
0: De aanvallen van Vitesse stranden in relatieve schoonheid. Laten we het dan maar zo mooi positief neerzetten. Vitesse toch wel redelijk af en toe er doorheen. Waarvan je denkt, dit kan gevaarlijk gaan worden. Maar elke keer is het hem toch net niet. Hier Den Bosch weer met Boum Massaoudi aan die linkerkant. Ook al een goaltje. De goal totaal van de aanval van Den Bosch staat toch al op 6 wedstrijden. De beide buitenspelers Kevin Mongialo en Boum Massaoudi op 2 goals. En de spits op het dubbele aantal. Sebastian Carlson Grach op 4 goals. De Zweed. Ja, dat is toch wel de bomber voorin bij FC Den Bosch. Die vorige week 2 keer scoorde in de knotsgekke derby tegen FC Eindhoven. Brabantse derby. Den Bosch weer weg aan die rechterkant. Strakke voorzet aan iedereen voorbij. Kan Bonna aan wegwerken? Ja. Maar ook weer wat paniekerig van die ballen die behoorlijk hard doorschieten op dat natte kunstgas. Het heeft hier behoorlijk geregend. Er hoeft er niet gesproeid te worden. Maar je merkt wel dat de spelers van Vitesse er misschien af en toe nog wel wat aan moeten wennen. Vooral op de manier hoe die bal doorglijdt als hij eenmaal stuitert. Aan de linkerkant ingooien. Dat wordt een lange ingooi van Mees Laros, de 21-jarige gelegenheidslinksback. Bal wordt voorgegooid. Moet hij door worden gekopt. Dat doet hij ook. Wordt verlengd. Moet Pontus Dabo hem verlengen. Moet hij hem wegkoppen. Blijft de bal een beetje hangen. Doet Asuitar dit ook wat te paniekerig. Mongialo dan terug richting Jeffrey Fortes. Justin zei het al eerder. Capverdiaans international. Maar eigenlijk net te vroeg. Ging niet mee met Capverdië naar het WK. En op de respectabele leeftijd van 37 jaar is dat vrij begrijpelijk. En ik denk ook eerlijk gezegd dat hij het niveau niet helemaal meer bij kon benen op dat WK. Dat zijn land die het toch fantastisch deed bijna in de

0: Dat was het, niet de 16e finale, 16. Ja, de laatste, nee, de laatste 32. Toch bijna Argentinië uitschakelde. Ja. Maar hoeveel landen hebben dat niet kunnen zeggen dat ze bijna Argentinië hadden uitgeschakeld? Goed, Vitesse weer aan het opbouwen aan die rechterkant met Bonna. En elke keer als Bonna aan de bal komt, gaat toch iedereen met een geel-zwart hart knijpen. En dat gaat hier nu maar net goed. Lange bal naar voren, wordt toch weer door Den Bosch veroverd op de middenlijn. Gaat hij naar Mongialo, verliest zwart, verwint zwart het balbezit. En dan kan Vitesse er zomaar uit.
1: Ja, mogen ze niet klagen, Vitesse. Hier Selouf aan de rechterkant. Komt die voorzet richting Banis en richting Felipe de Carvalho. Gaan ze allebei naar de eerste paal toe. En resulteert het in een doeltrap. Dat is knap gedaan. Er zat een Den Bosch verdediger tussen. Maar uiteindelijk was het een Vitesse-been die als laatste die bal aanraakte. Gaat Pepijn van der Merwel de bal snel nemen. Want dan kan Den Bosch misschien nog een kleine counter beginnen. Want niet iedereen van Vitesse staat nog klaar. Bal over het middenveld naar Velida. Wordt er teruggezeten door Selouf. Krijgt de bal wel aan de linkerkant bij Boumassouidi. Tegenover Bonna. Boumassouidi nog steeds. Levert de bal wel in naar het duel met Selouf. Krijgt dan de bal weer terug van de Vitesse aanvaller. Speelt de bal naar Laros. Aan de linkerkant zijn we nog steeds met Velida. Driehoekje tussen de Den Bosch, het drietal van Den Bosch. Resulteert nog steeds in balbezit voor de Bossenaren. Met Velida. Bal richting Van Heertem. Moet dan naar de andere kant gezocht worden. Fortes maakt niet breed. Staat bijna naast Van Heertem. Dus we moeten mee naar links. Richting is dat Stan Maas. Stan Maas kan opdribbelen. Wordt in de rug gezeten door Dabo. Moet dan ook de bal naar voren toespelen. Krijgt hem uiteindelijk wel weer terug. En is het Vitesse heel even naar achteren toe. Voor het eerst is een aantal minuten dat Den Bosch weer lange tijd balbezit heeft. Hier aan de linkerkant met Boumassouidi op de helft van Vitesse. Steekbal, lange bal richting Carlson Grach in het duel met Ashuitar. Is de jonge centrale verdediger van Vitesse. Maakt een uitstekende indruk dit keukenkampioen-divisie seizoen. Is hem de baas. Bal voor Conor van den Berg. En is Vitesse inmiddels weer in de aanval. Met Dabo. Slecht balverlies. Bal op Eikelboom. Dat is goed gedaan door de Den Bosch middenvelder. En is er ineens ruimte helemaal. Als Zumberi gaat liggen. Carlson Grach. Randje 16 kan uithalen. Wel weer geblokt. Door diezelfde Zumberi. Cornerbal voor FC Den Bosch. Ja, daar had je het weer het zoveelste voorbeeld. Van dat natte kunstgras. Want dan gaat Zumberi gewoon op zijn achterste zitten. En is het een corner voor FC Den Bosch.
0: Nou, over dat natte kunstgras gesproken. Je ziet die bal rare dingen doen. Die glijdt echt heel snel van je voeten af. Veel Vitessenaren ook wel moeite met de eerste aanname. Ja, en dat helpt niet, vooral op dit veld. Want dan zitten de spelers van Den Bosch er bovenop. Ook de Den Bosschenaren hebben er wel wat last van. Dat komt de kwaliteit van de wedstrijd niet per se ten goede. Corner voor FC Den Bosch aan de rechterkant. Dan is het meest Laros die hem gaat nemen. Die wordt kort genomen dan snel. En dan komt hij terug bij Laros. Lage voorzet. Blijft er wel een beetje hangen. Kan die Carvalho Pontus Dabo lanceren. Maar echt lanceren is het niet. Want Mongialo kan er terug bij komen. Het lijkt of Pontus Dabo niet volle bak sprint. Wil remmen vrij trap. Gaat niet door. Bal bij Boumassouidi aan de linkerkant van de 16. Bal komt voor. Daar staat Bonna. Die moet hem dan wegperen. Doet dat rustig. Goed, en er ligt er echt heel veel ruimte. Was het 3-4 in het voordeel van Vitesse. Met een counter. Maar ja, weer een belabberde bal van Felipe Di Carvalho. Die Vitesse eigenlijk weer een counter kost. Dan is het andermaal weer dat een aanval van Vitesse, een potentiële aanval van Vitesse, in de kiem gesmoord wordt. En dat doet de ploeg van Reem toch echt wel zelf. Hier Bonna die hem dramatisch bijna verlengt richting een speler van Den Bosch. En dan heeft Ashuitar niet gezien dat Bonna die bal doorkopt. En die dacht, nou dan scherm ik die bal af, loopt die uit, hebben we een doeltrap. Maar het liep even anders, hè Justin?
1: Ja, kleine miscommunicatie tussen elkaar, tussen Bonna en Ashuitar. Ik dacht inderdaad dat een FC Den Bosch speler die bal voor het laatst aanraakte. Maar het was toch echt Solomon Bonna. Je zou het niet denken. Maar Solomon Bonna won dus een kopduel. Tussen iemand van FC Den Bosch en hij zelf. Corner is voor de thuisploeg. Gaat genomen worden door Devin de Korte. Dat is die Belgische Amerikaan. Dat is een indraaiende bal. Iedereen van Vitesse terug in de 16. Om deze bal te verdedigen. Handje gaat omhoog. Veel beweging in de 16. Daar komt die bal van de kort. Is het weggekopt door Ashuitar. Tweede bal is voor Boumassouidi. Op de rand van de 16. Krijgt geen tijd en ruimte om te schieten. Wel om te draaien en om een voorzet te geven. Dan komt die bal richting. Goede redding van Van den Berg. Ja, was het een redding waarvan hij denkt, hier doe ik iets mee. Maar voor mij leek het erop alsof er een beetje geluk bij zat. Wel weer een grote kans voor FC Den Bosch. Na die penalty natuurlijk nu een kopbal. Van iemand, ik durf je niet te zeggen wie het was. Het was een van die vier mensen die bij FC Den Bosch in de 16 stond. Tweede bal is nu uiteindelijk voor Vitesse. Misschien een counter, moet Zumberi gaan rennen. Geeft dan een goede bal. Kan helemaal voor een Zumberi, voor een centrale verdediger doen. Wilde ik zeggen dat het een goede bal was. Net wat te scherp voor Ban is. Ingooi voor de Bossenaren, recht voor de fanatieke aanhang van de thuisploeg. Gaat Fortes hem nemen. Maar ja, dan kwam Vitesse wel weer goed weg. Een goede redding van Van den Berg. Niet dat hij dacht dat hij daar iets deed. Want het was, laat ik zeggen, puur geluk.
0: Het was wat geluk, maar ja. Bij Van den Berg durf ik ook wel te zeggen dat het kwaliteit dat het is. dat het klasse is. Wat niet klasse was, was de bal van Zumberi. Was weer veel te hard. Misschien was hij op normaal gas wel klasse geweest. Maar op dit kunstgras weet je, die bal glijdt door. Zumberi al een paar keer zichtbaar moeite gehad met dit veld. Gleed al een paar keer uit. Vitesse nu weer de druk erop richting Den Bosch. Bal achterin, lange bal van Van der Merbel. Weer richting Bonna. Bonna kan hem nu rustig laten lopen. Loopt er dan op een shocktempo wel naartoe, zodat hij de bal binnen kan houden. Doet hij ook, speelt zijn doelman in. En dus ligt het veld weer helemaal open. Er is een soort status quo. Dat beide ploegen eigenlijk in evenwicht van elkaar zijn. Den Bosch de betere kansen gehad, natuurlijk een penalty. Ook die grote kans net een minuutje geleden. Zit in de 25e minuut. Stand nog altijd 0 tegen 0. En dat mag toch wel een klein wonder genoemd worden. Vitesse had misschien wel achter moeten staan. Vooral als je een penalty tegenkrijgt. Lange bal nu naar Pontus Dabo. Die nog niet zijn beste wedstrijd in het geel en zwarte shirt van Vitesse speelt. Het is zijn basisdebuut. De jongens weet gehuurd van BK Hekken. Ja, is zoals Reem gisteren al zei op de afsluitende training. Heeft een ingescheurde nagel. Waarbij de helft van zijn nagel weg is. Ja, en dat voetbalt niet lekker. Hebben ze hem afgetest of het nog kon. Nou, het kon. En het was dus zelfs zo goed dat de Zweed in de basis kan beginnen. Maar toch heb ik een beetje het gevoel dat hij bij sommige momenten inhoudt. En dat hij niet tot het allerbeste tot zijn recht komt. Dus we hoeven ook niet gek op te kijken dat hij over een minuut of 20 in de kleedkamer achterblijft. Vooral net had hij een moment. Kon hij de bal eigenlijk wel voor een counter lanceren. Maar ging hij niet volle bak sprintend naartoe. Dus apart, we gaan het in de gaten houden. Vitesse weer aan het opbouwen. Nu in de eigen 16. Bal terug naar Van der Berg. Lange bal naar voren richting Olde Keizer. En daarachter die Cavallo wordt dan doorgekopt. En dan is het eigenlijk niet goed anticipeerwerk van de Zwitserse Portugees. Die Cavallo, als hij even aan had gezet, had hij hem gehad. Dat is een slimmigheidje, maar die slimmigheden bij Vitesse, die zitten er vandaag nog niet in.
1: Nee, nog niet helemaal. Helemaal omdat de aanvallen van Vitesse eigenlijk door zichzelf in de kiem gesmoord worden. Het is nog echt de schuld van Vitesse dat de kansen die ze creëren niet groter zijn dan dat ze zijn. Hier kan wel een grote kans komen voor FC Den Bosch. Goed ingehaald door Salomon Bonna. Nog steeds tweede bal blijft voor FC Den Bosch. Boumassouini kan uithalen. Weer Bonna ertussen. Derde bal inmiddels is buitenspel voor Kevin Monciallo. Aanval definitief voorbij voor FC Den Bosch. En dat kan op een applausje rekenen van Rudiger Reem richting Bonna. Want dat was goed verdedigd door de jonge rechtsback van Vitesse. Als Vitesse dan ook een vrije trap mag gaan nemen, gaat weer hoge druk gezet worden door FC Den Bosch. Kort genomen bij Van den Berg. Keeper heeft de bal aan de voeten. Het is wachten welke keuze Van den Berg gaat maken. En daarop anticipeert FC Den Bosch ook niet heel erg veel druk gegeven. Want Asjewitar, het is een goede voetballer, maar zo makkelijk hoef je er ook niet uitgedribbeld te worden. Lange bal van Asjewitar richting Bannis. Kan hij het kopduel winnen? Nee, verliest hij hem van Van Heertum. Tweede bal is wel voor de Arnhemmers op het middenveld. Een paar kaatsen, een paar driehoekjes maken. En je bent zo over het middenveld heen. In het geval van Selouf doet hij dat. Goede dribbel over de as heen. Selouf aan de linkerkant is Giel Olde Keizer vrij tegenover Fortes. Olde Keizer is net eerder bij die bal. Tweede bal is dan wel voor FC Den Bosch. Geen overtreding gezien door Martin Perez. Fortes is ook rustig aan de bal. Met Felida op het middenveld. Blijft Olde Keizer wel liggen. Heeft wel echt last van zijn voet. En heeft Vitesse een mannetje minder in de verdediging. En kan stammen doorvoetballen. Stan Maas. Over de linkerkant met Boumassouini tegenover Bonna. Vroege voorzet van Boumassouini. Tweede paal staat Monciallo helemaal vrij. Van den Berg laat los, maar de tweede bal heeft hij wel. Opnieuw. Snelle counter voor Vitesse. Is het een 1-op-1 tegen Bannis en Van Heertum. Als hij tempo maakt, Nova Bannis, en zich direct de tegenstander uitspeelt, dan kan er nog wat worden. Nova Bannis 16 in. Uithalen Bannis. 1-0 Vitesse. Uitstekend gezien door Conor van den Berg. Die van Bannis in de 1-op-1 ziet staan. Goeie steekbal, goede lange trap richting de spits. En die hoeft alleen maar zijn directe tegenstander uit te kappen. Ja, alleen nog maar. Doet hij ook fantastisch. Een paar schijnbewegingen van links en naar rechts. En schiet hij de tegendraadse richting in van de keeper Pepijn van der Merbel. Is daardoor kansloos. En staat er na 28 minuten en 7 seconden voor het eerst een goede aanval. Een goede uitgespeelde aanval van Vitesse. 1-0 voor de bezoekers.
0: Ja, je moet Nieuwe van Bannis die kans niet geven. Draaide zijn tegenstander Van Heertum helemaal dol. Naar links, naar rechts, terug naar links, toch naar rechts. En dan tegendraads inschieten wat Justin zei. Dan is de keeper Van Merbel kansloos. Eerder in de wedstrijd, kunnen we ook wel even naar terugpakken, was het Van den Berg die een bal ving en ging liggen. En eigenlijk de mogelijkheid op een snelle counter van Vitesse teniet deed. Toen kreeg hij een enorme uitbrander van Rudiger Reem. Dat heeft hij gezien. En nu dacht hij, nu kan ik hem wel hard doorspelen. Deed hij dat gelijk. En stond Bannis 1-op-1 met Van Heertum. De rest verdediging van Den Bosch. Ja, dat klopt voor geen meter. Maar goed, voor Vitesse is het wel heel fijn, want Leidt hier met 0-1 binnen 30 minuten. Is het helemaal verdiend? Nee, eigenlijk. Als je dan ziet, voor de rest is de wedstrijd redelijk in evenwicht. Maar dat Vitesse die voorsprong pakt, kan het uitvak behoorlijk bekoren. Kan trainer Rudiger Reem bekoren. Want die is zelfs Justin erbij gaan zitten.
1: Rudiger Reem is erbij gaan zitten. Ja, ik wil zeggen, zie je dat wel goed. Maar ja, ik zie het nu ook. Inderdaad, hij is enigszins gerust, lijkt het er dus op, met die 1-0 voorsprong. Ja, vooral het duels op het middenveld en de rust die Vitesse gewoon simpelweg iets meer heeft dan FC Den Bosch, snap ik wel dat hij enigszins gerust is. Want Vitesse, ja, het is niet geweldig wat ze aan het doen zijn, maar het is gecontroleerd. Vooral wat de Arnhemse ploeg hier laat zien. Wel Monsialo hier in balbezit, maar dat soort spelers moet je altijd uitkijken. Kevin Monsialo wordt aardig neergemaaid door Salou. Voordeel gegeven door Martin Perez. Dus Mees La Ros aan de linkerkant. Aardige rush nu over het centrum heen. Steekbal richting Carlson Gracht is te scherp. Bal in de voeten van Conner van den Berg. Die ook deze rust uitstraalt. Speelt een goede wedstrijd tot nu toe. Op dat miscommunicatie momentje na in de vijfde minuut. Herstelt zijn fout dan wel door fantastisch die penalty te pakken. En Vitesse op de been te houden. En nu zelfs een assist te geven op de 1-0 voorsprong voor Vitesse. Hier Vitesse opnieuw. Oh, daar was nog heel veel ruimte voor Felipe Carvalho. Ziet Bannes niet aan die linkerkant. Gaat Carvalho ze toch even bij de spits navragen. Van jongen, ik stond al wel heel erg vrij. Was die bal goed geweest, dan had ik zomaar op de 2-0 af kunnen lopen. Maar dan komt Den Bosch goed weg. En dit is niet de eerste keer dat Den Bosch veel ruimte in haar eigen verdediging laat liggen. En Vitesse de mogelijkheid geeft om daar iets mee te gaan doen. Het is kwestie aan Vitesse om daar nog meer iets mee te gaan doen. Waardoor het gewoon 2-0, 3-0 wordt. En dan is kassa.
0: Inderdaad, het is een beetje de scheuder. Ziekte. Dat heel veel. Eigenlijk wel. De restverdediging klopt niet heel vaak bij die ploegen als het lukt. Zoals dat druk zetten, wat toch wel in de Schöder-dynastie vaak wordt gepredikt. Hoog druk zetten. En als je de tegenstander dan vastzet en je dwingt fouten af, sta je ook heel dicht bij de goal van je tegenstander. Maar als het dan niet lukt en de bal klapt eroverheen, dan kan het zomaar zijn dat de spits van Vitesse, die toch niet heel houterig is. Het is geen Elias Hoed. Die kan je zo wel op het doel afsturen. Dat gebeurt toch niet dat hij hem binnenschoot. Maar Noor van Ban is het levensgevaarlijk. En Den Bosch zet zo hoog druk dat als er soms een lange bal overheen gaat, ja, dan ligt het helemaal open. En Vitesse maakt daar eigenlijk mondjesmaat gebruik van. En dan moeten ze toch wat scherper op gaan worden. Dat zal Reem ook wel gezien hebben. Beide backs staan nu uiterst hoog. Bal gaat naar de linkerkant van Van den Berg richting Oldenkijzer en Ban is. Ja, geen Vitesse naar. Gaat het duel aan. En dan ligt het ook zomaar bij Vitesse redelijk open. 4-3. In het voordeel dan nog van Vitesse. Boumassouri, de geel-zwarte sluiter weer bij. La Ros komt de bal terug richting Stan Maas. Gaat hij dan naar Eikelboom. Voor mij is het de eerste keer dat ik die naam noem. Jij noemde hem eerder al. Toch wel een speler bij Den Bosch die niet zo heel erg veel opvalt. 23-jarige speler. Deze zomer overgekomen van HC Hardenberg. Dit is heel goed gevoetbald van Den Bosch. En dan is het een hele goede tackle. Een goede onderschepping van Ashuitar, waardoor de bal net overgaat. Want anders had het hier zomaar 1-1 kunnen zijn. En dan was het Tiki-Taka FC Den Bosch. Want die stonden zo in één keer voor het doel van Koning van den Berg. Vrij hakje van de middenvelder van FC Den Bosch. Die zijn teamgenoot helemaal vrij zette. Alleen de inzet werd tussendoor geblokt en ging over. Dus wordt het een corner voor de thuisploeg.
1: Ja, dat liet ook wel zien dat je in 2-3 passes ook door de verdediging en middenveld van Vitesse kan zijn. Goede hakbal van FC Den Bosch. En ook goed geschoten, maar ook even goed gepareerd door Ashuitar. Corner is wel voor FC Den Bosch, wordt genomen door De Korte. Opnieuw die Belgische Amerikaan. Weer een handje omhoog. Opnieuw iedereen van Vitesse in de 16. Komt die bal. Het is een scherp aangesneden. Wordt weggekopt door Bonna. Gek genoeg. Wordt die weggekopt. Tweede bal is wel voor FC Den Bosch. Met Boumassouidi aan de rechterkant. En Monsialo kan die voorste gaan komen. Opnieuw van den Berg. Nu is er weer heel veel ruimte voor FC Den Bosch. Laten ze daar achter. Is het Vitesse als ze tempo maken? Is het 3-2. Goede aanname van Bannis. Steekbal is even goed richting Philippe de Carvalho. 1-1 met Van der Merbel. Carvalho 2-0. Opnieuw fantastisch gedaan door Conner van den Berg. Het is weer een lange bal van de Vitesse doelman op Bannis. Dit keer niet om hem 1-1 te sturen. Maar door een goede counter met een man meer situatie te creëren. Uitstekende aanname. Prachtige aanname zelfs van Bannis. En gelijk met de tweede aanname een steekbal richting Philippe de Carvalho. En die faalt niet tegenover Pepijn van der Merbel. Tweede keer dat FC Den Bosch zich zo weg laat counteren. En je zou denken, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar een ezel uit Den Bosch doet dat dus wel.
0: Inderdaad, we hadden het al even over die scheudersziekte. Waarbij de bal vooral in de restverdediging niet altijd zo goed staat. Lange bal vanuit achteruit naar een standaard situatie. En het ligt helemaal open. Ja, het is toch wel vrij cruciaal als uit Den Bosch kant dat je in de 33e minuut gewoon je duel wint. Want dan is er niets aan de hand. En anders ligt het helemaal open. En de aanvallers van Vitesse hebben het vizier toch aardig op scherp staan. Mag ook wel voor een betaald voetbal als je zo 1-1 gaat met de keeper van FC Den Bosch. De goal van Ban is daarentegen was wel wat, wat moeilijker, wat technischer. Maar deze van Di Carvalho, die een topsnelheid schijnt te hebben van 37 km per uur, moet dat toch koud werk zijn. En hij opent zijn rekening voor Vitesse, ja, met zijn eerste goal.
1: We hebben ook vaak gezien, Martijn, dat jij zegt dat het vanzelfsprekend hoort te zijn voor een voetballer die betaald krijgt om te voetballen. Als Den Bosch het hier weer heel moeilijk maakt. Ingooi voor Vitesse, diep op de helft van de Bossenaren. Dus het gaat, ja, het momentum gaat aardig de kant van Vitesse op. Maar ja, we hadden het erover. Ja, het is echt niet zo vanzelfsprekend dat zo'n bal binnengeschoten wordt door Philippe de Carvalho. Blijft uiterst rustig. Ook al heeft hij gewoon een verdediger van Den Bosch in zijn rug zitten. En een keeper die kaart op hem afstormt. Ja, doet hij gewoon heel goed die nieuwe aankopen van Vitesse. Sinds dit seizoen dus bij het elftal van Rudy Garem. En laat zich in ieder geval in deze wedstrijd gewoon weer goed zien. Als Vitesse opnieuw in de aanval kan. Weer over het middenveld heen richting Bonna aan de rechterkant. Bonna geeft dezelfde steekbal op Felipe Schwartz. De 16 in, niemand loopt mee. Voorzet van Felipe Schwartz bij de tweede paal. Is het daar? Ja, daar, ja, is het van 3-0.
0: Nou,
1: het is ongelooflijk. Nou, Van Bannis met zijn tweede voorzet van Bonna op het hoofdje van Felipe Carvalho. En wordt Bannis voor de goal gezet. En is het 3-0. Ja, Rüdiger Rehmen die lacht. Geeft even zijn assistenten een klap. Een high five, zeg maar. Want dit is een uiterste luxe positie waar Vitesse niet zo heel vaak in zit. Voorzet is dus op Felipe de Carvalho. Voor de goal staat Bannis, die zijn tweede heel simpel binnenwerkt. Dat is wel knap gedaan door de spits, maar even knap gedaan door Den Bosch. Hoe je iemand zo vrij kan laten staan.
0: Ja, hoe kan dat toch ook? Heel makkelijk vogelvrij teruggekopt door Felipe de Carvalho. Die dus binnen 3 minuten, wat zou het zijn, een goal en een assist aflevert. Maar dan mag er ook wel wat complimenten naar de man die de voorzet gaf. Wie was dat ook alweer? Vanaf de rechterkant?
1: Bonna. Bonna gaat
0: dan is het Bonna. En dan is het dus Pardoes. Terwijl Vitesse eigenlijk helemaal geen goede wedstrijd speelde. 0-3 binnen 36 minuten. En we weten het in de KKD. Dan moet Vitesse het wel volgen houden. En vooral hier in Stadion De Vliert kan het nog wel gaan spoken. Als Den Bosch eenmaal een doelpunt maakt. Maar hoe kan een wereld draaien? Den Bosch die toch in de openings 3 minuten een penalty meekreeg, waardoor de wereld eigenlijk rooskleurig leek. En sinds dat ze die penalty gemist hebben, nog wel 1 grote kans hebben gehad. En daarna waren ze misschien wel de betere partij. Maar Vitesse countert de Bossenaren toch behoorlijk naar huis. Den Bosch nu op de helft van Vitesse. Kan het gevaarlijk worden. Moncialo voorzet. Valt hij er dan net niet tussen. Zumberi en Van den Berg houden de bal binnen. En dus kan Van den Berg weer gaan zoeken. En dan is de restverdediging van FC Den Bosch toch wel een dingetje. Kopzorgen voor Bart Schreuder. En ja, voor Rüdiger Rehm zijn het misschien ook een kopzorgen om hoe die voorsprong te gaan verdedigen. Lange bal vanuit Chicora richting Olde Keizer. Die wint hem dan niet. Dan kan Monzialo is het hem overnemen. Bal gaat dan richting Laros. Zumberi kan wegwerken richting Bannis. Bannis met zijn goede aanname. Kan die weer iemand van Vitesse wegsteken? Is het Dabo? Schouderduwtje. En als de bal eenmaal naar rechts was gegaan, dat ging het niet. Velida neemt over. Dan lag er heel veel ruimte voor Ayman Salouf. Den Bosch weer. De wedstrijd wordt een beetje opener. De wedstrijd wordt wat dynamischer op en neer. Maar Vitesse leidt nog altijd met 0-3 in de 38e minuut.
1: Nou, het is ongelooflijk dat Vitesse hier met 3-0 voor staat. Bal richting Monzialo. Voorzet komt er. Staat niemand bij die voorzet. Richting de tweede paal. Richting de rand van de 16 geschoten door Kevin Monzialo. Maar niemand van Den Bosch die daarop anticipeerde. Hier de counter ingezet door Olde Keizer en door Salouf. Aan de linkerkant wordt Ricardo Felipe Schwartz ingespeeld. Maar het is Jeffrey Fortes die daartussen zit. Misschien weer een counter voor Den Bosch. Ja, het is vrijwel onmogelijk dat je als Den Bosch zijnde zo in de luwte laat leggen door Vitesse. Als Mis Larosse en Eikelboom hier over het middenveld heen komen. Bal naar de rechterkant richting Fortes. Vitesse staat alweer in de defensieve posities. Dus geen countermogelijkheden voor de Bossenaren. Met Velida aan de rechterkant nog steeds Fortes. Het is een beetje breien door de thuisploeg om bij het middenveld te komen. Hier wel met Eikelboom. Eikelboom draait om zijn eigen as heen. Het is weinig tempo in deze aanval van FC Den Bosch. Helemaal doodgebloed. Dus Vitesse staat vervolgens weer helemaal goed. Als ik ook kijk even naar de restverdediging van Den Bosch, is het gewoon weer 2 tegen 2. Het is vrij aanvallend en veel risico wat Den Bosch hier laat zien. Maar als ze hier de bal, net zoals hier, verliezen, kan het zomaar eens 2 tegen 2 zijn. Wel buitenspel. Goed gezien van de grensrechter. Buitenspel van Noah van Bannis. Steekbal kwam vanuit het middenveld. Maar ja, daar zag je het alweer. Martijn, jij zag het ook. Het is gewoon 3 tegen 3, hè, als je daar een goede countermogelijkheid hebt. Ik snap echt niet wat Bart Schreuder aan het doen is. Hij is ongetwijfeld meer verstand van voetbal dan ik. Maar ja, dit lijkt me niet dat je zo restverdediging neerzet, toch?
0: Dat lijkt me niet. Dus dan heb je genoeg verstand van voetbal om dat te kunnen zien. Maar dat is nou eenmaal de tactiek. En je weet het ook, als de ploegen hoog druk zetten en het mislukt, dan ligt het helemaal open. Den Bosch weer op de helft van Vitesse. Hier met aanvoerder Kevin Velida. Curaçao's international, ook meegeweest naar het WK. Geen minuut geen seconde in actie gekomen voor de nationale ploeg van Curaçao. Hier Den Bosch weer aan het aanvallen met Ilias Bouma-Saoudi. Bal gaat terug naar Stam Maas op de middenlijn. Eikelboom. Van HSC Hardenberg overgekomen. Den Bosch dan aan het breien naar La Roche terug. Naar Velida die zich even uit laat zakken als linksback. Staat daar de korte helemaal vrij. Deelt dan een tik uit aan Di Carvalho. Lijkt, maar scheidsrechter Perez fluit niet. Kan Vitesse weer gaan counteren. Maar is het Ayman Salouf die uitglijdt. En toch wel de enige aanvaller van Vitesse tot nu toe is. Die deze wedstrijd nog geen goal heeft gemaakt. Dus die zou er ook graag nog wel eentje willen maken. Den Bosch weer de middenlijn over. En Vitesse dan weer in de defensieve positie. Al wou ik dat gaan zeggen. En dan gaat het toch bijna weer mis. Want dan kon Vitesse weer gaan counteren. Toch weer balbezit voor Den Bosch door Eikelboom. Ga ik weer met de Eikelboom. Eikelboom, excuses. Ja. Bal gaat naar Fortes. Terug richting Stan Maas. En dan Den Bosch gaat het weer opnieuw proberen.
1: Ja, we gaan weer breien bij FC Den Bosch. Nu net de middenlijn over. Wordt het middenveld ingespeeld met Eikelboom. Tweede bal is wel voor Vitesse. Kunnen ze weer gaan counteren. Daar is Vitesse deze wedstrijd goed in. Geen overtreding gezien op het middenveld. En dan heb ik een ingooi voor FC Den Bosch. Ja, het is vrij bijzonder hoe de verdediging van Den Bosch deze wedstrijd bezig is. Banis, 2 goals gemaakt. Speelt wel echt een uitstekende wedstrijd. Niet alleen door zijn doelpunten, maar ook de manier hoe hij dat centrale duo bezighoudt. Is de echte baas. Hij daar alleen tegenover die 2 van de thuisploeg. Die hebben er echt heel veel moeite mee. Het is inderdaad geen Elias Hoed, een statische spits. Want daar had het centrale duo misschien iets makkelijker mee gehad. Het is echt een bewegelijke spits. Die nou voor Banis kan ook super gewoon heel goed voetballen. En in het countervoetbal wat Vitesse deze wedstrijd in ieder geval aan het spelen is dat een uitstekende oplossing van Rüdiger Rehm. Heeft hij opnieuw goed gezien. Maar ja, Banis erin zetten in de spits. Dat had ik dan al wel gezien, moet ik zeggen. Maar we gaan in ieder geval weer door met het voetbal. Stan Maas hier aan de linkerkant, net over de helft heen. Monziallo gaat zich iets meer met het spel bemoeien. Is ook in het midden te vinden nu. Voordeel gegeven door Martin Perez. Bouma-Saoudi aan de linkerkant. Op de rand 16 staat de korte. Kan niet uithalen. Moet de bal terugspelen naar Eikelboom. Eikelboom moet nog een stationnetje terug. Wordt Monziallo wel gevonden aan de linkerkant. Heeft een beetje ruimte. Speelt die bal naar Mees La Roche. Voorzet in de handen van den Berg. Die een uiterst betrouwbare sluitpost aan het worden is deze wedstrijd. 2 assists gegeven. Hoe krijg je het voor elkaar als keeper? Een daarvan was een voorassist, maar wel heel belangrijk. In 2 doelpunten in ieder geval van de 3 die Vitesse gemaakt heeft. Is ook heel belangrijk geweest in het stoppen van een doelpunt. Penalty gestopt in minuut 5 van FC Den Bosch van Kevin Monziallo. Die de hele wedstrijd er nog niet zo lekker in zit. Ja, dat liet hij al zien in minuut 5 door die penalty te missen. Hier ook niet voorbij aan Zumberi. Goed gedaan door de centrale verdediger. Wel een miscommunicatie met Banis. Leek hem in de voeten te willen spelen, maar Banis was al aan het rennen voor een diepe bal. Ja, die zag natuurlijk de ruimte die FC Den Bosch achter haar verdediging laat. Die profiteert daar al 2 keer in deze wedstrijd optimaal van. Maar dit keer een kleine miscommunicatie. Het spel gaat gewoon door. Opnieuw met Zumberi, bijna identiek aan een 30 seconden geleden, pakt hij de bal af. Aan de rechterkant van het veld, Bonna, lange bal richting Banis. En die mag het gaan uitvechten met het centrale duo. Is hier weer Jasper van Heertem de baas. Die heeft er heel veel moeite mee met Banis, speelt een goede wedstrijd. Maar ja, om zo vaak een kopduel te laten winnen.
0: Dat is ook wel opmerkelijk. 43 minuten gespeeld hier in Stadion de Vlier. Vitesse leidt met 0-3. 2 goals van Nauval Banis. En een doelpunt voor Felipe Di Carvalho. Bracht de Vitesse op deze tussenstand. En dat is nou niet helemaal terecht. Maar vooral de restverdediging van de Den Bosschenaren liet ten wense over. Dat doen ze nu nog altijd. Gaat hij die bijna weer fout met Mees La Roche. Met een drukzettende Nauval Banis op de middenlijn. Gaat Den Bosch weer de middenlijn over met Stan Maas, met Eikelboom. Bal moet dan naar links. Gaat niet naar links. Ze blijven op het middenveld rondpielen. Dan ziet het er heel leuk uit met verschillende driehoekjes. Begint het Bosse publiek ook een beetje te morren. Kan Vitesse weer gaan counteren. Maar is het Pontus Dabo die de bal niet goed kan aannemen. Een duwtje uitdeelt en een vrije trap tegenkrijgt. De 20-jarige Zweed speelt nou niet per se zijn beste wedstrijd. In het shirt van Vitesse en zijn basisdebuut. Nog vrij onzichtbaar geweest. En wat hij heeft gedaan voor acties waren eigenlijk alleen maar balverlies. Geen hele beste wedstrijd dus. Den Bosch met een voorzet. Is het Zumberi die de bal net voor de handen van Conor van den Berg wegplukt. De bal gaat aan de andere kant uit. Dus wordt er een ingooi aan de rechterkant voor het uitvak van Vitesse. Jeffrey Fortes, de 37-jarige rechtsback, gaat die voor zijn rekening nemen. Wordt het een verre inworp. Daar lijkt het wel op. Nee, het wordt een korte. Dat zou je dan toch altijd zien. Weer Fortes, lange bal dan. Voorzet. Wordt er lichter een Vitesse naar. Behoorlijk geblesseerd. Kan er geschoten worden door de korte. Is het een zweefduik voor de fotografen van Conor van den Berg. En ligt die Vitesse naar, waarvan ik niet heb kunnen zien wie het is, nog altijd op de grond is Marco Sicora, de aanvoerder van Vitesse. Reem is ondertussen op zijn Louis van Gaals aan het noteren. Geen idee wat hij aan het noteren is. Waarschijnlijk nul draai. Fantastische voorsprong, maar dat is alleen maar insinuaties. Het uitvak is het thuispubliek een beetje aan het provoceren. Maar ja, dat mag wel, zolang het vriendelijk blijft. Ik vind wel dat er steeds meer mensen richting het uitvak staan zijn. Bij Den Bosch. En de voorgeschiedenis is hier niet heel positief. Maar goed, op basis van het verleden kan je niks voorspellen voor de toekomst.
1: Nee, we gaan het wel kritisch volgen, wat het publiek hier aan het doen is. Nog 30 seconden plus wat extra tijd in deze eerste helft tussen FC Den Bosch en Vitesse. 0-3 voorsprong voor de Arnhemmers. Vrij comfortabele voorsprong op dit moment. Het is wel dat FC Den Bosch een aantal kansen creëert. Maar echt hele dreigende kansen heeft het de laatste 20 minuten in ieder geval niet gehad. Wel is het balbezit voor FC Den Bosch. Lange bal richting Kalsom. Kracht, 1 minuutje erbij voor deze wedstrijd. De stadionspeaker gaat het ook over de speakers heen gooien. Wel een corner voor FC Den Bosch. Olde Keizer kan die bal net niet binnenhouden. Dus aan de linkerkant voor het publiek. Maar voor de rechterkant, voor de rechterbuitenspeler van FC Den Bosch, gaat de corner genomen worden. De corner wordt genomen door de persoon die helemaal aan de andere kant staat. Mees Laros, de linksback, gaat een indraaiende trap worden. Weer iedereen nog even op zijn hoede die uit Arnhem komt en in het geel-zwart speelt. Dus Mees Laros die bal even goed neer gaat leggen en er veel lange mannen van FC Den Bosch mee zijn. Carlson Gracht is een lange speler. Jasper van Heertem, lange centrale verdediger. Den Bosch en Conor van den Berg positioneert zijn mannen. Iedereen weer terug in de 16. Corners zijn wel gevaarlijk geweest deze eerste helft. Wel goed en scherp aangesneden. Het zijn geen slechte ballen. Je hebt al van die cornerballen die dan net bij de eerste paal weg worden gekopt. Dit zijn niet zulke ballen. Weer een bal, een arm in de lucht. Mees Laros gaat die bal komen. Weer een gevaarlijke bal richting Van Heertem. Gaat net voorbij aan Fortes. En dat lijkt de laatste kans van deze eerste helft te zijn. Lijkt Vitesse met een 3-0 voorsprong de rust in te gaan.
0: Wat wil je ervan zeggen? Nou, lijkt. Het gaat zo.
1: Het gaat zo.
0: Ja, het is in ieder geval al klaar. Dus Vitesse leidt. Niet geheel terecht, maar dat maakt allemaal geen reet uit. We doen ook als scorebordjournalistiek. Bedankt voor het luisteren en tot over een kwartiertje, want dan zijn wij gewoon weer terug.
2: Ja, ja, gewoon lekker aan de koffie, wat dan ook. En dan een beetje, ja, scheel de temperaturen zijn nog niet zo koud. Dus. Ja, ik hoop dat het fluit. Nou, zeg het dan in de rust.
3: De bos vol.
2: Oh, dat is ook lekker. Heerlijk.
3: Ja, ik hoop het.
2: Hou er eentje koud voor me, zou ik zeggen.
3: Doe
2: maar. Oké, soms in na de rust hoor je me weer. Oké, de rust bij Den Bosch tegen Vitesse. 0-3 voorsprong voor Vitesse. We gaan eerst naar Den Haag. Klein orkest, laat mij maar alleen.

Ja, bijna 10 jaar geleden dat deze man is overleden. Colonel Abrams, de enige hit die hij heeft gehad in 1985. Trapped. Ja, en het zielige is eigenlijk dat hij toen dakloos is geworden. En op 67-jarige leeftijd daar is overleden. En ja, hij kreeg zijn leven niet echt helemaal op de rails. Ja, die ook helaas overleden is deze. Tim Bergling. Bromance.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect. Sport live, de wedstrijd van Vitesse.
2: Ja, er is weer afgetelpt in De Vliet, waar Vitesse een 0-3 voorsprong verdedigt. En we gaan gelijk weer over naar Jason en naar Martijn voor de tweede helft.
3: Ja, een hele goede avond weer vanuit De Vliet. We hadden hier net over dat dit KKD-seizoen, nog zo'n jonge KKD-seizoen van 4 wedstrijden, bij elke ploeg bijna wel, en toch eigenlijk wel tot nu toe het seizoen van de spits is. Van de spits is, je ziet bij Heracles en Jai. Heeft er al 6 in liggen. Bannis nadert hem nu. Heeft er al 5 in liggen. En still counting, want die zit er wel lekker in. Den Bosch een volle bak uit de startblokken. Geklapt wel hier aan de rechterkant van het veld. Op de helft van Vitesse is het de korte voorzet richting Bouma Saoudi. Neemt hem niet goed aan. Kan weg worden gewerkt door Selouf. Kan Vitesse misschien weer gaan counteren. Doet Bannis dit knap? Nee. Maar dit keer is het Jisper van Heertem. Die man is wel de basis. Hier Monzialo, kan hij er doorheen. Monzialo gaat schieten, maar die bal gaat zo'n 3 meter naast. Van den Berg hoefde niet te duiken, dus niets aan de hand. 47 minuten gespeeld, 2 minuten dus naar rust. Vitesse leidt met 0-3. En dus is het eigenlijk wel redelijk veilig en droog voor de Vitessenaren. Maar hier in Stadion De Vliert weet je het maar nooit. Vooral als er een goal valt, dan kan het toch nog wel op zijn Den Bosch gaan spoken. Dus in het klein. Maar je weet het maar nooit. En de restverdediging van Den Bosch, Justin, lijkt niet heel veel veranderd.
4: Nee, de lijn, want dan gaan ze weer, Vitesse. Niet een hele snelle counter, maar wel veel ruimte als Selouf opschiet. Aan de rechterkant is het Felipe Swartz. Voorzet richting de tweede paal is dan voor Bannis. Kan hij hem aannemen in de 16, terugleggen op Felipe Swartz. En de bal 3-4 meter over de goal van Pepijn van der Merwel. Eerste gevaar voor de Arnhemmers deze tweede helft. Als Den Bosch wel inderdaad redelijk agressief en enthousiast uit de startblokken schoot. Een klein minuutje geleden was het Monzialo die de bal, het zal zijn 2-3 meter naast de goal van Van den Berg schoot. Uit een volley, kleine 25 meter afstand. Goede poging van de topspits van FC Den Bosch. Heeft het nog niet echt dit seizoen. Den Bosch moet het meer hebben van zijn collega aan de spitse kant. Carlson Gragh, die ook nog niet zo heel erg bezig is deze wedstrijd. Eigenlijk niemand van FC Den Bosch. Hier ook een verkeerde bal van Velida op een van de invallers. Jack de Vries is ingevallen bij FC Den Bosch.
3: Dat hebben we helemaal gemist.
4: Ja, die hebben we inderdaad helemaal gemist. Ik wilde net zeggen, ik denk niet dat er een wissel is gevallen, maar ik zie nummer 11 Jack de Vries ineens het veld instaan. Dus een aanvallende intenties van FC Den Bosch, want alle 4 de aanvallers staan nog steeds in het veld. Onder andere hier de korte als middenvelder. Cornerbal voor FC Den Bosch. Het publiek gaat er uiteraard nog wel even achter staan. Hebben weer goede hoop voor die tweede helft. Want ze hebben nog 42 minuten in deze wedstrijd om een 3-0 achterstand goed te werken. Als Vitesse gewoon zijn verdedigende taken blijft uitvoeren, moet dat denk ik geen probleem zijn. Maar nogmaals, Martijn zei het ook al, je weet maar nooit. Hoeft maar één goaltje te vallen, het publiek gaat erachter staan en de twijfel sluipt weer in het elftal van Rüdiger Rehm. Corner voor FC Den Bosch wordt genomen aan de rechterkant van het veld. De Korte gaat hij nemen, neemt alle corners vanaf die kant. Bal hand in de lucht. Van de middenvelder van Den Bosch komt die bal. Deze keer richting de tweede paal, richting Fortes, weggekopt door Zumberi. Tweede bal gaat over de zijlijn heen, kan Fortes er nog binnenhouden. Laat hem expres over de zijlijn heen gaan, waardoor het een ingooi is voor Den Bosch. Helemaal aan de andere kant van het veld. Nu diep op de linkerhelft van Vitesse. Kan Fortes ver gaan ingooien. Heeft ook De Vries naast zich staan. Kiest dan voor de korte ingooi richting Velida. Vierde kaats is die bij, toch bij Jack De Vries. Indraaiende voorzet. Dabo wordt voorbij gedribbeld. Is het Jack De Vries. Invallen De Vries. Bal wordt aangeraakt. En opnieuw een corner voor FC Den Bosch. Enthousiast begin van de Bossenaren. Vitesse moet nog heel even wakker worden. Uit die kleedkamer zullen wel de complimenten hebben gekregen van Rüdiger Rehm. Maar ja, ook nog wel het advies om toch op te blijven letten. Den Bosch is toch wel een venijnig ploegje die zomaar met een goal deze wedstrijd weer helemaal een nieuw leven in kunnen blazen. Want zo goed, zoveel kwaliteit heeft Den Bosch, vooral individuele kwaliteit. Hier een corner opnieuw van de Berg, zit daar goed bij. Tweede bal is voor Bannis, komt de bal nog verder van de goal van Vitesse. Is Rüdiger Rehm niet blij met de restverdediging van de Arnhemmers. Want niemand reageerde eigenlijk op die bal, dus komt die bal net zo hard weer terug. De eerste keer via Fortes aan die rechterkant. Vroeg een voorzet richting de tweede paal. Staat een paal in de weg bij de tweede paal. Ja, die ijzeren paal. We hebben het er niet vaak over gehad de eerste helft, maar ik vind hem heel irritant.
3: Die ijzeren, ja. De ijzeren paal staat
4: ijzeren paal.
3: Behoorlijk in ons zicht. Vooral voor de goal nu van Van der Berg. Dus de verdedigende 16 van Vitesse. Die blokt voor mij de tweede paal nu. Corner aan de linkerkant van het veld. Kort genomen bij FC Den Bosch. Gaat hij dan voorgezet worden? Ja, kan hij gekopt worden? Ja, door een Vitessenaar. Weer opgevangen rond de 16. Boemasse Oedi die schiet. Maar in de handen van Van den Berg. En dan weet je het, een beproefd recept. Lange bal richting Bannis. Maar die is de spit van Vitesse te machtig. Veel te hard. En dus kan Pepijn van der Merbo uitverdedigen. Nou voor Bannis overigens de eerste Vitesse-spit sinds 1997-1998. Die in zijn eerste vier wedstrijden 5 goals maakt. En dat was ook voor de oudere luisteraar het seizoen dat Nikos Maglas, degene die de laatste keer dus binnen 4 wedstrijden 5 goals maakte, de gouden, Europese gouden schoen won. Dat kon toen nog als je in Nederland speelde. Dat is nu helemaal veranderd, dat kan bijna niet meer. Vitesse hier dan weer weg. Slim balletje van Giel de Keizerbannis moet alle zeilen bijzetten om het te halen. Maar is het buitenspel? Dan scheidt. Dan fluit scheidsrechter.
4: Nee, dat is de scheidsrechter inderdaad.
3: Scheidsrechter. Ja. Kenneth Perez die.
4: Kenneth Perez, in het weekend analist, maar ook wel een scheidsrechter.
3: Martin Perez, dames en heren. Dat is denk ik die rust die erin is geslopen. Die fluit toch relatief laat af, door Bannis een volle sprint doet. En bijna waar die bal is. En dan wordt er pas afgefloten. Vindt de spits van Vitesse niet leuk. Den Bosch nu op de helft van Vitesse aan de linkerkant. Kan het gevaarlijk gaan worden. Wordt er opgedribbeld, maar er staan er 3 Vitessenaren om Bamusa Oedi van de bal af te houden. Is het Di Cavallo die dat doet? Gaat er nu ook dan met de bal vandoor? Bal gaat naar Bonna. Kan Vitesse dan een counter gaan lanceren? Nee. Maar is het een overtreding op Solomon Bonna? Geen gele kaart. Deze wedstrijd nog altijd zonder een prent. Door scheidsrechter Martin Perez. Ja, dan als eenmaal die fout erin sluit, dan blijf je ermee bezig. Die grap werd al eerder gemaakt, vooral in de persruimte. Het is niet Martin Perez, maar Kenneth Perez. Dus het was even opwachten tot die fout een keer zou gaan komen. Wat wel rest is een vrije trap diep op eigen helft voor Vitesse. Hier in de 53e minuut. Stand nog altijd 0-3.
4: Ja, het gaat een lange peer worden van Zumberi. Het neemt alle tijd. En die lange bal komt er nu uiteindelijk. Richting Bannis en richting Salouf. Moet Salouf het duel aangaan met Laros. Is de back van FC Den Bosch de aanvallen van Vitesse te sterk. Moet Felipe Schwartz een overtreding maken. Ja, was niet per se nodig. Nog op de helft van FC Den Bosch krijgt Felipe Schwartz nog even een beuk na van Eikelboom. Omdat hij de bal te lang in de handen houdt. FC Den Bosch wil natuurlijk tempo maken. En het meest irritant wat je dan kan overkomen als ploeg zijnde is een middenvelder als Felipe Schwartz. Die bal rustig even in zijn handjes houdt. Vrije trap is inmiddels genomen voor FC Den Bosch. Over de middenlijn heen wordt Monzialo ingespeeld. Laat zich weer bemoeien in het centrum. Bal naar de rechterkant. Richting invaller De Vries. Fortes eroverheen. De Vries dribbelt naar binnen toe tegenover Giel Oldenkeijzer. In de kaats is het Monzialo. Nog steeds randje 16 heeft Monzialo nog steeds de bal. Dit is wel goed verdedigd door Felipe de Carvalho. Laat heel sterk die bal over de achterlijn heen rollen. Doeltrap voor Conor van den Berg. Uitstekend gedaan door de linkervleugelaanvaller van Vitesse. Die een uitstekende wedstrijd speelt. Heeft natuurlijk ook al een goaltje gemaakt, een assist. En zo gaat het natuurlijk nog maar door. Heeft veel moeite, Jeffrey Fortes, met de buitenspeler van Vitesse. En laat zich hopelijk ook de tweede helft gelden. Speel is inmiddels wel weer bezig. Lange bal richting Pannes in het duel met die Fortes. Zet een beuk tegenover de spits van Vitesse. Daar is Remer totaal niet mee eens. En Remer reageert. Ja, het lijkt of op de scheidsrechter te zijn of op Pannes. Het leek niet heel erg scherp in het duel te gaan. De spits van Vitesse heeft er dan maar twee gemaakt. Heeft natuurlijk alle mogelijkheden om de
3: Hij
4: derde nog te maken.
3: Hij heeft er nog maar twee gemaakt. Goed,
4: ja, maar het zijn er nog geen drie. Laten we wel kritisch blijven. Ook al speelt hij wel een goede wedstrijd. Hier bal voor Den Bosch aan de linkerkant. Boumassouidi tegenover Bonna. Boumassouidi moet een stationnetje terug richting La Rosse. En nog meer terug richting Eikelboom. Kan Eikelboom die bal nou wel van Heertum spelen. Maar is de hele aanval van Den Bosch in ieder geval het gevaarlijkste gedeelte in ieder geval eruit. Probeert Den Bosch het opnieuw met de korte. De korte in de combinatie met Boumassouidi aan de linkerkant. Nog steeds de korte. Zumberi moet dan de overtreding maken. Ja, die moet dan ook. Overtreding gemaakt door Zumberi. Rudiger Reem niet blij mee, maar een gevaarlijke positie voor FC Den Bosch. Om hier de 3-1, of in ieder geval een afsluitingstreffer te gaan maken. Ja, dit is een gevaarlijke positie. Het kan een indraaiende bal worden, uitdraaiend. Het is geen lekkere positie in ieder geval.
3: Inderdaad, geen lekkere positie. Dus mogelijk werk aan de winkel voor Conor van den Berg. Die toch wel vleugeltjes moet hebben gekregen van zijn penalty redding. En ook van zijn assist. En zijn voorassist. Dus van den Berg die zet zijn troepen neer. Bal aan de linkerkant. De vrijtrap wordt kort genomen. Monsialo gaat dan ongetwijfeld schieten. Doet dat ook keihard in het zijnet. Maar het schot werd gekraakt. Van richting veranderd. En dus wordt het een corner. Is Reem weer aan het schreeuwen. Waarschijnlijk om een pion van Vitesse vooruit te zetten. Maar het lijkt ook redelijk alle hens aan dek bij de Arnhemmers. Die met z'n allen in of rondom de 16, hun eigen 16 staan. 56 minuut corner voor Den Bosch aan de linkerkant. Ter hoogte van de fanatieke aanhang indraaiend. Komt die bal dan richting de tweede paal? Kan die gekopt worden? Nee, door een Vitesse. Nou ja, wordt die weggewerkt door de Keizer. Opgevangen. Monsialo, Velida. Velida naar binnen. Velida schiet. Wordt gekraakt weer dat schot. Komt de bal bij Jack de Vries met nummer 11. Heerlijke Hollandse naam. Weer Monsialo. Monsialo schiet. Een gedrukt schot. Weer gekraakt leek het. Maar de bal wordt niet door een Arnhemsbeen geraakt. Dus wordt het een doeltrap voor Conor van den Berg. Die toch wel de rafelrandjes van de wet opzoekt. En wacht tot de scheidsrechter gaat aftellen. De 5 seconden gaat de lucht in. Dan worden het de 4. Maar dan neemt van den Berg de lange bal. Gaat naar voren richting Bannis. Bannis verliest het van Heertum. De 28-jarige centrale verdediger van FC Den Bosch is Pontus Dabo de bal kwijt. Die, laten we het dan licht uitdrukken, niet zijn beste wedstrijd speelt in zijn carrière. Moet er nog een beetje in gaan komen. Jack de Vries kapt dan met een welbekende kruifturm. Maar loopt er boven de zijlijn. Wilt Dabo snel gooien richting die Cavallo. Maar zit daar Fortes tussen. Dus meters winst voor Vitesse. Ingooi voor Olde Keizer. En Reem, die zich behoorlijk druk maakt hier in de 57e minuut. Stand nog altijd 0-3 in het voordeel van Vitesse.
4: Ja, misschien is Reem wel echt een perfectionist. Want schreeuwt zijn team zelfs met een 3-0 voorsprong redelijk de huid vol. Dit keer leek het Zumberi te zijn. Ik durf niet precies te zeggen wat er was. Maar wat ik wel precies durf te zeggen is dat Stan Maas, centrale verdediger van FC Den Bosch, in ieder geval is gewisseld door de trainer Bart Schreuder. Moest ingrijpen naar die 3-0 achterstand in de rust. Heeft dat ook gedaan. Jack de Vries, nummer 11. Martijn zei het al, is in het veld gekomen. Echte aanvallende intentie.

0: achterlijn in rolt, doet er eigenlijk helemaal niks mee met die spits. Vrij onzichtbaar, net als vele smaakmakers van Den Bosch normaal niet onzichtbaar zijn. Zijn ze dat deze wedstrijd wel. En daar plukt Vitesse de vruchten van, want het staat gewoon 3-0 voor. 57 minuten gespeeld in deze wedstrijd. Gaat Den Bosch natuurlijk hoog druk zetten. Zij moeten aanvallen en zij moeten risico's nemen. Hoeveel ze dat al deden in de eerste helft was af en toe verbazingwekkend om te kijken. Maar nu moeten ze dus nog meer risico's gaan nemen. Van Heertum speelt die bal achter. Ingooi voor Vitesse, ongeveer op de helft van de bank van Vitesse. Ingooi richting Dabo, kan die bal aannemen via dezelfde Dabo. Gaat die bal over de zijlijn, gaat Vitesse wisselen. Nino Zonneveld gaat erin komen, buitenspelen. Zal dat dan voor een andere aanvaller zijn, misschien voor die Dabo. Speelt inderdaad geen gelukkige wedstrijd. Als Zumberi hier duel verliest van Monsialo, kan er wel veel ruimte ontstaan voor FC Den Bosch. Lange bal van Monsialo, goede bal door de linies heen. Aan de linkerkant is het Boem Massaoui tegenover Bonna, goed getackeld. Door diezelfde Bonna, ingooi voor FC Den Bosch. Maar ze kloppen wel aan de spreekwoordelijke deur, moet ik zeggen.
1: Er wordt behoorlijk aan de Arnhemse poort gerammeld om in die terminologie te gaan praten. Vitesse gaat ook wisselen. Nino Zonneveld is zich aan het klaarmaken. Net zoals Matthijs Maarschalk, die hier redelijk uit de buurt komt. Uit Vught, de jongeling aan de kant van Vitesse met nummer 33. Den Bosch dan met een voorzet. Vitesse laat zich echt terugdringen. De bal komt dan gevaarlijk voor. Werkt Zumberi de bal niet heel overtuigend weg. Kan Jack de Vries de bal overnemen. Wilt dan een mooi, vrij, frivol hakballetje spelen. Maar daar staat geen speler in een blauw shirt, maar een speler in een geel-zwart shirt. Lange bal naar voren. Bannes krijgt een duw in zijn rug van Van Heertum. En dus wordt het een vrije trap voor Vitesse. En kunnen de wissels doorgang vinden. Het gaat ongetwijfeld zijn voor de nummer 16 van Vitesse, Pontus Dabo. Die het lijkt wel de hele wedstrijd pijn aan het verbijten is. En die het toch geprobeerd heeft. Want een andere verklaring kan ik eigenlijk niet vinden voor het matige spel van de Zweed. Die eigenlijk weinig goed heeft gedaan. Dan kunnen we alleen zeggen dat het knap is en ook wel bewonderingswaardig dat de jonge Zweed gewoon is gaan spelen. Sprintduel tussen Ashuitar en Monsialo. Die neemt Ashuitar Monsialo mee in zijn val. Zat Monsialo als eerste op de Congolese rechtsbuiten Annex Spits. Geeft een voorzet en die schiet aan iedereen voorbij. Dus kan Vitesse misschien weer gaan counteren. Selouf dan. Selouf met zijn welbekende acties gaat er voorbij. Er zijn directe tegenstander. Kan dan Mees Laros op gaan zoeken. Bal richting Pontus Dabo. Dabo steekt dan op Bannis. Bannis tikt hem net niet voorbij van Merbel. En dan komt Vitesse goed weg. Leek op buitenspel. Was het niet. En geen hat-trick voor Nieuwe van Bannis. Ligt het bij Vitesse helemaal open. Kan Jack de Vries er doorheen. Tackle zwart. Kan Jack de Vries nog altijd door. Jack de Vries voorbij Ashuitar. Speelt de bal af. Daar staat Velida. Velida terug richting de korte. Gaat Velida liggen en wordt het een vrije trap. Op wat zou het zijn? 28, 26 meter van het doel. Iets ten rechts van het doel van Conor van den Berg. En gaan dan de wissels doorgang voeren of niet. Het lijkt dat Raymond Wacht is met Matthijs Maarschalk en Nino Zonneveld. Feit is in ieder geval wel dat hier in de 61ste minuut Den Bosch een vrije trap heeft. En er staat nog altijd 0-3 in het voordeel van Vitesse.
0: Ja, en benieuwd hoe lang dat zal gaan blijven. Een gevaarlijke positie voor FC Den Bosch om hier iets mee te gaan doen. Het zijn Jack de Gier en Devin de Korte die bij deze bal staan. Mees Laros bemoeit zich er ook mee.
1: Jack de Gier is al een tijdje uitgevoerd.
0: Jack de Gier, Jack de Vries, sorry. Zo, ik dacht nog aan Jack de Gier omdat het er heel erg op leek. Maar het is Jack de Vries inderdaad. Die twee staan in ieder geval bij die bal. Mees Laros laat het aan die twee over. Zal het dan een indraaien of een uitdraaien gaan worden? Het is in ieder geval FC Den Bosch hier met Jack de Vries op het goal. Goeie redding van Van den Berg. Die redding was nog nodig. Moest zich uitermate strekken, die keeper van Vitesse. Om deze bal tegen te houden. Doet dat ook. Was wel zijn eigen hoek, maar wel een goede redding van de sluippost van Vitesse. Het resultaat is wel dat het een corner is voor FC Den Bosch. Voor mijn gevoel de zoveelste in deze wedstrijd. Wordt opnieuw genomen aan die rechterkant. Gaat door Devin de Korte genomen worden. Weer iedereen van Vitesse terug in de eigen 16. Er gaat weer een hand omhoog. En er gaat weer een scherp aangesneden corner komen aan de kant van Den Bosch. Richting de eerste paal wordt weggekopt door Olde Keizer. Tweede bal is voor Laros. Kopt hem richting Boumassouidi. Gaat hij, Boumassouidi nog steeds. Veel ruimte is het Velida. Wordt hij aangeraakt? Ja, inderdaad. Kan Rudiger Reem nog steeds niet gaan wisselen. Want het is een soort ongeschreven regel. Je wisselt niet bij een corner tegen. En dus ook Rudiger Reem doet dat niet. Dus we moeten Matthijs Maarschalk en Nino Zonneveld zich nog iets langer gaan vermaken bij de vierde man. Als FC Den Bosch de zoveelste corner weer gaat nemen. Deze keer genomen door de Vries. Bal voor de goal. Blijft hij daar hangen? Nog steeds. Op de lat blijft die bal nog steeds hangen. Nu is hij weg. Weer de zoveelste kans voor FC Den Bosch deze tweede helft. Wat echt heel nadrukkelijk op de deur aan het kloppen is bij de Arnhemmers. Voorzet nu de 16 in met Monzialo. Nog steeds gevaar. Monzialo geeft hem terug aan Velida. Kan hij uithalen? Velida weer een redding van Van den Berg. En het is ongelooflijk. Het is weer een corner voor FC Den Bosch. Maar wat een gevaar nu op het hok van Vitesse. En het is ongelooflijk dat hij er nog niet in zit.
1: Maar dan zat er nog altijd iemand in dat hok. En dat is Conor van der Berg. Die kunnen toch langzamerhand wel de bloemetjes naartoe sturen voor Man of the Match. Zal hem nooit krijgen. Corner weer dan. Weer nog altijd gevaar bij Vitesse. Boumassouidi is in een dans met de scheidsrechter. Boumassouidi dan kan niet voorbij Pontus Dabo komen. Die zo ongetwijfeld gewisseld gaat worden. Gaat Ashuitar nu als vooruitstrevendste pion naar voren druk zetten. Gaat nu maar snel terug. En laat het band eens lekker doen. Hessel Eikelboom gaat nu dan aan een demarrage beginnen. Bal gaat naar rechts. Jeffrey Fortes. Fortes helemaal naar rechts. Naar Jack de Vries. Kan gaan opdribbelen met zijn linkerbeen. Voorbij Olde Keizer. Maar niet voorbij Ashuitar. Dan ligt er een Vitesse naar. Dat lijkt Ashuitar te zijn. Nee. Nee, het is Ricardo Felipe Zwart.
0: Inderdaad. Maar nu gaat er gewisseld worden.
1: Ja, nu gaat er dus eindelijk gewisseld worden. Gaan we in de gaten houden wie het is. Nummer 20 gaat er af bij Vitesse. Dat is Felipe Di Carvalho. Die gaat vervangen worden door Nino Zonneveld. En Pontus Dabo gaat ongetwijfeld vervangen worden door Matthijs Maarschalk. Dat lijkt mij geen hogere wiskunde. De Zweed is al de weg aan het maken richting de vierde man. Dus dat is duidelijk. Speelt met een halve teennagel aan zijn grote teen. Dat hij af was gescheurd. Ja, dat hebben we ook wel kunnen merken hier. Dat de jongens weet niet zijn beste wedstrijd speelde. Had net zijn beste actie van de wedstrijd. Waarbij die Bannis bijna 1-op-1 zette. Bannis moest alles op alles zetten om bij die bal te komen. Snelle ingooi nu. Wordt de bal voorgegeven. Kan Zonneveld met Maarschalk de bal wegwerken. Gaat Bonna nu aan de sprintduel. En Bonna is snel. Kan Bonna zo doorlopen. Maar dan is het Meeselo Ross die het gat toch dicht. Dat is toch wel een kwaliteit van Solomon Bonna. Die snelheid die de kleine rechtsback toch wel bezit. Lange bal naar voren. Weer is het Chicora die de bal terugkomt. Zat Bannis buitenspel. Schiet hij wel op doel. Maar die staat zo ver buitenspel. Dat het natuurlijk iedereen wel weet dat die poging geen doorgang vindt. Vindt Meeselo Ross dat vervelend. Want je kan hier ook zomaar een gele kaart voor krijgen. Dat je de bal wegschiet. Bannis doet het toch. Krijgt geen gele kaart. Martin Perez, de scheidsrechter van dienst vandaag, is sowieso niet heel happig om kaarten uit te delen. Is geen kaartentrekker. Hier Maarschalk die het balbezit veroverd, wil ik zeggen, op Velida. Maar dat doet hij ten koste van een overtreding. En dus een vrijtrap op de helft van Vitesse, die Den Bosch snel neemt. Terug richting Jesper van Heertem, de 1,91 meter centrale verdediger. Den Bosch gaat weer tikken. Vitesse in de tweede helft nauwelijks van de eigen helft afgekomen. Nauwelijks een kans gehad. Op die ene van Bannis naar Maarschalk. Speelt die bal richting Bannis. Legt hem terug naar Maarschalk. Maar die bal is te kort. Zit Maarschalk er tot in eerste instantie tussen. En in tweede instantie niet. Gaat hij nu denk ik de eerste gele kaart krijgen van scheidsrechter Perez. En dat is ook zo. Staat genoteerd. Eerste gele kaart van de wedstrijd. Voor Matthijs Maarschalk. Die de bal van Bannis in eerste instantie corrigeerde. Maar zijn eigen correctie ook weer moest corrigeren. En dat deed hij niet helemaal volgens de regels. En dus een vrije trap voor Den Bosch. Op ook geen hele lekkere positie. Dan is het Devan de Korte, gehuurd van een topclub uit België. De Amerikaanse Belg of de Belgische Amerikaan. In ieder geval is hij international, jeugd international van de ploeg uit de States. Vrij trap voor Den Bosch hier in de 67e minuut. Stand nog altijd 0-3.
0: Vrij trap gaat inderdaad genomen worden door de Korte. Gaat een arm in de lucht, uitdraaiende bal. De 16 in richting de tweede paal. Is dat Monzialo en Fortes. Allebei gaan ze onder de bal door. Doeltrap voor Conor van den Berg. Die uiteraard rustig aandoet met die bal. Laat even zijn eigen ploeg van de eigen helft afkomen. Want dat is al minutenlang niet meer gebeurd. Wel kort genomen hier van den Berg. Het spel is inmiddels inderdaad alweer begonnen. Monzialo gaat hoge druk zetten. Velida doet dat ook. Ashuitar kan rustig aan de bal blijven. Doet dat wel, maar brengt wel Zonneveld in gevaar. Balbezit nu voor FC Den Bosch. Moet Zonneveld corrigeren. Overtreding gemaakt door diezelfde Zonneveld. Die draait om van, dat kan toch helemaal niet. Dit was toch gewoon de bal die ik speelde. Maar scheidsrechter Martin Perez vindt dat niet. Vrije trap voor Den Bosch. Ongeveer op de rand van de 16 en dan nog 10 meter naar achteren toe. Gaat dan deze keer wel een indraaiende bal worden, lijkt het erop. Jack de Vries en de Korte, zoals vele malen deze wedstrijd, staan achter die bal. Ashuitar en Bannis in de muur. Eenmans muurtje in dat geval. Bannis gaat die vrije trap komen. Indraaiende bal. Jack de Vries inderdaad. Tweede bal is voor Vitesse wel een doel. Een cornerbal moet ik zeggen. Voor FC Den Bosch. volle druk op de ketel bij Vitesse. Ze zijn minutenlang niet voorbij aan die ijzeren paal hier gekomen. Waar ik constant er tegenaan kijk. Het is niet ideaal, maar ja, we doen het er maar mee. Cornerbal voor FC Den Bosch, de zoveelste. Martijn is ook een verslaggever en die houdt altijd de corners bij. Dat vind ik altijd wel handig. Ik denk dat hij nu papiertekort had. Want dit is echt de zoveelste corner voor FC Den Bosch. Gaat opnieuw genomen worden door de korte indraaiende bal. De corners zijn wel goed van Den Bosch. Deze is ook goed weggekopt door Giel de Keizer. Tweede bal gaat Zonneveld achteraan. Duel met Velida is het wel Velida die die bal wint. Zonneveld maakt weer een overtreding. En de tweede invaller pakt de tweede gele kaart van deze wedstrijd. Dat zie je ook niet vaak. Zonneveld moet hem incasseren. Maakte net ook al een overtreding op Monzialo. En nu aan de andere kant van het veld is het opnieuw Nino Zonneveld. Deze keer met een gele prent op zijn zak. Wordt uit de zak van Martin Perez gehaald. En voor de zoveelste keer, ja, ik heb het gevoel dat ik me blijf herhalen, is de vrije trap voor FC Den Bosch. En die gaat genomen worden niet door Jack de Vries of door de korte. Maar het lijkt Monzialo te zijn.
1: Inderdaad, het lijkt Monzialo te gaan worden met zijn rechterbeen. Dus hij gaat indraaiend. Er zijn Rudiger Rehm en Rijn Baart, de keeperstrainer, druk aan het signaleren van waar iedereen moet staan. Bal komt voor. Weggekopt door Ashuitar. Recht omhoog. Bal blijft in die 16. Den Bosch blijft rammelen aan die poort van Vitesse. Maar voorlopig komt er alleen nog maar wat stof uitzetten. Maar is de muur nog absoluut niet gevallen. De eerste bres is ook nog niet geslagen. Hier Vitesse dan misschien met een counter. Salouf die er laconiek overheen wil gaan. Met een klein stiftje voorbij aan de korte. Lukt niet. Krijgt wel een ingooi mee. Gaat ook Den Bosch zich voorbereiden op wat wissels. Als ik het zo zie, als het geen lid van de technische staf is, zijn het er 3, maar minimaal 2 die erbij gaan komen. Vitesse nu op de helft van Den Bosch, zonder balbezit. Den Bosch neemt het weer over, maar Vitesse neemt door een slordigheid van Den Bosch het weer over. Maarschalk met een demarrage, Maarschalk richting Zonneveld. Zonneveld draait dan eigenlijk de verkeerde kant op, moet dat bijna weer gaan corrigeren met een overtreding. Doet dit fel, Zonneveld geeft hem op Bannis. Bannis schiet, maar die doet dit vrij matig. Dit is toch knap gedaan door Nino Zonneveld, die zijn eigen fout herstelt. Fel doorverdedigd, de bal veroverd. En dan Bannis in staat brengt om een poging op doel te ondernemen bij Den Bosch. Dus 3 wissels. Dus voor de administratie wordt dat een heel dingetje. Justin is die al een volle bak aan het bijvullen. Raffi Wolters zie ik dat hij in de ploeg komt. Ook Shadi Bargelan komt in de ploeg. Kevin Velida gaat eruit. Jeffrey Forters gaat eruit. Dan heb ik nog 1 rugnummer niet kunnen zien van FC Den Bosch. Dus dat is nog even afwachten. Volgens mij nummer 19, ja, die hadden wij al, Raffi Wolters. Nummer 27, Lorenzo Hofman komt erbij in de ploeg van Den Bosch. Voor mij gaat de administratie zo dan maar van start. Dus een 3-dubbele wissel aan de kant van de jongste telg. Uit de Schreuders-dynastie, zo kunnen we het langzamerhand dan noemen. Alle 3 de broers actief geweest in het Nederlands betaalde voetbal. En dan de kleinste club is voor Bart, ook voor de Benjamin uit die familie. Vitesse dan weer met Maarschalk, die er overheen kan klappen. 71ste minuut, bal gaat naar rechts. Salouf dan, zoekt de voorzet, Salouf toch niet. Dan toch weer wel, dan toch weer niet. Gaat hij dan de voorzet geven? Ja, maar dan wordt hij heel makkelijk geblokt door Mees Laros. Ja, een leuke actie van Salouf, maar het was toch een beetje op zijn Hajj Moussas wachten tot die voorzet eindelijk zou komen.
0: Ja, dat komt nog niet heel erg lekker uit de veren Salouf deze wedstrijd. Misschien een beetje de dissonant aan de aanvallende zijde in ieder geval met een Felipe de Carvalho en Bannis aan zijn zijkanten. Is het Salouf die er nog net iets meer moeite mee heeft. Heeft natuurlijk al een goede directe tegenstander met Mees Laros voor zich staan. En dat de 3-dubbele wissel van Den Bosch moet dan de laatste aanvallende troeven zijn van... Oh, daar gaat hij erin! Wat gebeurt hier nou? Een voorzet van Bonna wordt aangeraakt onderweg. En Pepijn van der Merwel schat hem compleet verkeerd in. En hij gaat via de handen van Van der Merwel in het doel. Het is 0-4. Het verzet van Den Bosch definitief gebroken. Maar ik denk dat niemand in het hele stadion zag deze goal aankomen totdat hij het netje lag.
1: Ik dacht dat hij in het zijnet plofte.
0: Ja, wat gek. Nou, 4-0 Vitesse.
1: Het is wel een beetje illustratief voor deze avond. FC Den Bosch Vitesse. Waarbij aan de overkant en ook hier op de tribune best wel wat mensen het stadion gaan verlaten met een 0-4 achterstand. Maar wat er toch allemaal gebeurt hier in stadion De Vlier. Dat zat echt illustratief voor de wedstrijd die Vitesse vanavond speelt. En misschien ook wel voor de wedstrijd die FC Den Bosch vanavond speelt. Ja, het zit allemaal niet mee aan Bosse kant. En bij Vitesse zit het allemaal dan toch weer wat meer mee. Maar een hele opmerkelijke goal van Solomon Bonna. Die de bal gewoon voorzet op goed geluk. Die bal wordt aangeraakt. Pepijn van der Merbel schat de bal niet goed in. En hij ploft zo in het zijnetje aan de goede kant van de paal erin. Dus hij zou wel te boeken gaan als een eigen doelpunt. Maar hoogst opmerkelijk kunnen wij het wel noemen. Ik krijg een melding. Hij is op naam gekomen van Pepijn van der Merbel.
2: Ja.
1: Dus het is geen hele beste avond. Ja, als je dan de herhaling ook hier bekijkt, is het Van der Merbel die hem wel kan vangen. Maar die hem gewoon totaal niet vangt. En hem eigenlijk in eigen doel bokst.
0: Heel bijzonder. Nou, een heel bijzonder moment in ieder geval in deze wedstrijd. Het feit is dat het 0-4 staat. En dan moet ik eigenlijk denken aan een moment aan het begin van deze wedstrijd. We hebben een collega die aan onze linkerzijde zit, Bart van de Gelderlander. Die is met zijn liveblog bezig. En die heeft aan het begin van de wedstrijd als gein in de titel gezet: Vitesse verpulvert Den Bosch. 0-5. Ja, leuk geintje, leuk vooraf. Dan staat het inmiddels 0-4. Als die 0-5 ook nog gaat komen, dan moeten we iemand een aantal loterijtickets gaan geven. Want dan zet ik al mijn vertrouwen in Bart van de Gelderlander. Gaat er nog één doel moeten komen. Die kan onder andere ook hier komen van Nou Valban. Is randje 16 richting Bonna. Doorgelopen. Bonna gaat liggen. Bal gespeeld, zegt Perez. Tweede bal lijkt ook nog voor Vitesse te zijn. Nog steeds blijft die bal liggen. 20 meter van de goal. Olde Keizer richting Zonneveld kan die bal niet goed aannemen. Nu is de bal wel voor Den Bosch, voor De Vries. Bal gelijk naar voren, daar is veel ruimte. Ook Vitesse gaat nog wel even aanvallen. Slechte bal van FC Den Bosch. Zumberi kan die bal zo oppakken. Bal richting van Conor van den Berg. De keeper die nog wel de nul heeft in deze wedstrijd. Ten opzichte van Pepijn van der Merwel, die niet zo'n hele lekkere avond keept. Doet Conor van den Berg dat wel. Overtreding gemaakt door doelpuntenmaker Bonna. Net over de helft van FC Den Bosch krijgen de Bossenaren een vrije trap. Wordt snel genomen door de korte. Korte bal richting La Ros. Via de andere kant wordt invaller Barklang gezocht. Die neemt hier de bal aan, dribbelt nu net de middenlijn over. Vitesse heel even in de aanvallende, in de verdedigingsstellingen moet ik zeggen. Als er twee in gaan komen, Emmanuel Probst en João Pinto gaan erin komen. Om ongetwijfeld nog meer gebruik te maken van die counters. Twee aanvallende spelers erin gaan komen bij Rüdiger Rehm. Kan nog wel in de counter komen. Dat is een aardige beuk die Nino Zonneveld te weten krijgt. Opnieuw is het Zonneveld, blijft dan wel staan. Dat is goed gedaan door de aanvaller. Rust in het spel gebracht. De bal richting Zumberi. En aan de rechterkant is Bonna veel vrijer dan het aan de linkerkant was geweest. Hier bal richting Selouf. Selouf tegenover Mees La Ros. Balletje terug richting Bonna. Ja, Den Bosch zet natuurlijk alle druk die ze mogen en die ze kunnen. Maar dat zorgt er wel voor dat Vitesse heel veel ruimte heeft. Als Selouf even op zijn
1: meld gaat. Het is een beetje een 50-50 duel in de 65e minuut. Mocht u net zijn ingeschakeld stand 0-4 voor Vitesse. Vitesse gaat ook twee keer wisselen. En dat zijn ook geen verdedigende wissels. Eduard Probst komt erin. En João Pinto komen, gaan de ploeg versterken. Nou Valban is gaat de ploeg verlaten. Dus die krijgt van Rehm weer geen mogelijkheid om zijn hattrick te maken. Zegt Rehm dat de Bannis op moet schieten. Wordt echt woedend om Nou Valban. Want als je te lang doet over naar de zijkant gaan, dan moet de ploeg een minuut door zonder jou. Dus dan moet Vitesse door met een mannetje minder. Ook Ayman Selouf gaat de ploeg verlaten. En dus gaat Bannis nu vragen aan Rehm van waarom geef je me zo'n uitbrander. En die hebben nu een soort van discussie. Rehm legt het uit wat er aan de hand was. Waarom hij zo boos werd op Bannis. Maar misschien ook wel waarom hij de spits wisselt. Want de spits vindt dat natuurlijk nooit leuk dat hij gewisseld wordt. Op twee doelpunten gebeurde tegen Jong Utrecht ook al. En toen kreeg Vitesse enkele minuten later een penalty. Dus de spits zou daar niet blij mee zijn. Den Bosch dan weer, Mark Meters, Jack de Vries aan de rechterkant. Krijgt hem een gelukje mee, Jack de Vries. Richting het midden van het veld, geeft de bal voor, wordt hij geschoten. Maar die bal gaat een paar centimeter over de lat. Geen gevaar voor Conor van den Berg en co. Dus Conor van den Berg pakt zijn bidon, neemt een slokje en pakt de bal van de pilon af. Neemt Vitesse die doeltrap kort. Wacht van den Berg op wat druk van Den Bosch, lange bal richting João Pinto en Probst. Is het La Ros die wint. En Vitesse dat hier in de 77e minuut natuurlijk met 0-4 leidt. Met behoorlijk wat geluk. En dus misschien nog wel de voorsprong kan gaan uitbreiden.
0: Ja, daar lijkt het misschien wel op. Niet heel veel gevaar vanuit FC Den Bosch. Een ouderwetse slotfase zal er niet gaan komen met een 4-0 achterstand. Het lijkt erop dat die deze wedstrijd al definitief hebben opgegeven. Wel kan er misschien nog een kleine aansluitingstreffer komen. Misschien hier met Wolters aan de linkerkant. Ingooien ze daarentegen voor Vitesse. Alle rust en alle tijd door de ploeg uit Arnhem. Wordt ingegooid door Solomon Bonna. Zo kan het kijken wie er vrij staan. Het zullen misschien de twee voorin zijn met de meeste longen. João Pinto en Eduard Probst. Ze zijn allebei nog net ingevallen. Ze hebben genoeg longen om in ieder geval die laatste meters vol te gaan maken. Die laatste 13 minuten van deze wedstrijd. 77 minuten en 20 seconden gespeeld in deze wedstrijd. 0-4 stand voor Vitesse. comfortabele voorsprong voor de ploeg van Rüdiger Rehm. Moest er wel hard voor werken, want wat kwamen ze dichtbij bij die 1-3 was het toen nog. Van FC Den Bosch minutenlang druk op de ketel bij Vitesse. Maar na die druk eenmaal weg was en het grootste gevaar inmiddels verstreken was, sloeg Vitesse toe met de 4-0. Een uiterst opmerkelijke eigen doelpunt uiteindelijk van Pijn van der Merbel. Vanuit een voorzet van Bonna, die wordt aangeraakt. Hij landt dan net tussen de lat en de handschoenen van der Merbel. Die kan er niet zo heel veel mee. Ja, had het natuurlijk veel beter kunnen doen. Maar dit had hij inderdaad veel beter kunnen doen. 4-0 werd het voor Vitesse. Als de bos hier in de aanval is aan de rechterkant. Jack de Vries geeft de bal terug aan Barklan. Barklan in de 1-op-1 met Giel Oldenkeijzer. Speelt hem terug naar Jack de Vries. Dribbelt voorbij aan Maarschalk. Nog niet direct aan zijn voorbije tegenstander. Tackle van Oldenkeijzer. Neemt Barklan en de bal mee. Dus een ingooi. Van de Bossenaren, diep op de helft van Vitesse.
1: Misschien wel een heel mooi moment nu om heel even naar de tussenstanden te gaan kijken.
0: Als er nog eentje gaat wisselen trouwens bij SC Den Bosch.
1: FC Volendam Dordrecht 5-1. Door onder andere een hattrick van Henk Veerman. Okay. Jong AZ NVV 0-2 voor NVV. Corner van Den Bosch nu wordt weggewerkt. Wordt weer opgevangen. Schot dan. Kan Vitesse uiteindelijk wegwerken. Ja, en NVV leidt gewoon. Die gaan nog altijd soeverein aan kop in de keukenkampioendivisie. Het is zelfs 6-1 nu. Bij Volendam wordt nu live gescoord. Net werd al de 5-1 gescoord. 4 doelpunten van Henkie Veerman. Dan gaan we even snel verder kijken. Jong Ajax Helmondsport 3-2. Vitesse nu trouwens weer door. Dus ik word lekker gestoord. Bonna in de 16 voorzet. Maar wordt dit een corner? Nee, de bal wordt binnengehouden. Dus wordt het een ingooi voor Vitesse. RKC Waalwijk, Jong PSV 2-2. Roda NAC Breda echt op de seconde nu. 2-2. Top Os, Jong FC Utrecht 2-0 voor de ploeg uit Os. Hier, nou het zal het zijn, 20 kilometer verderop gaat Den Bosch ook wisselen. Dat is nummer 16, Wow Wang, die in de ploeg gaat komen, middenvelder. En dan gaat, die gaat nog even het middenveld versterken. Geen defensieve wissels voor Bart Schreuder aan die kant. Ingooi voor Vitesse aan de rechterkant van het veld, waar Bonna hem gaat nemen. Gooit de bal dan in. Kan hij misschien weer zo'n voorzet gaan doen richting Pinto. Krijgt hem terug. Maar dat noemen we een ziekenhuisbal van João Pinto terug op zijn rechtsback. Ja, die begon zo ongelukkig leek de slimiel te gaan worden hier in Den Bosch. Maar die heeft zich toch redelijk weten te herstellen. Weer een ingooi voor Vitesse. Dan is de 80ste minuut nu een feit. 0-4 voor Vitesse. Door doelpunten 2 maal door Noah Verbannis. 1 maal door Felipe Di Carvalho. En 1 keer door een toch wel hoogst opmerkelijke eigen doelpunt van doelman van FC Den Bosch, Pepijn van de Merbel. En dat is een beetje tot nu toe de conclusie van de avond. Vitesse speelt geen fantastische wedstrijd, maar leidt gewoon met 0-4.
0: Ja, hele comfortabele cijfers als je het zo zou zeggen. Ook al spelen ze niet heel top. Voorzet hier van Den Bosch kan ze wel de 0 houden. Lijkt het erop. Voorzet wordt niet goed geraakt door Den Bosch. Tweede bal is wel voor invaller Wang. Kan hem aan een andere invaller geven. Barklan. In de combinatie is het Monsialo in de 16. Kan hij die bal binnenhouden. Voorzet. Recht in de handen van Van den Berg. Goed gedaan. Snel gereageerd door de sluippost. Als er nog iemand in gaat komen bij Vitesse. Oualil wordt even toegesproken door Rüdiger Rehm. Mag ook wat minuten maken. Zal 10 minuutjes plus wat extra tijd zijn. Want zoveel is er nog in deze wedstrijd. Lange bal alvast richting Oualil. Die gaat naar helemaal niemand. Niet best gedaan door Van den Berg. Wordt wel binnengehouden door Barklan. Waardoor het spel door kan. Invaller Wang komt de bal op het middenveld ophalen. Begint aan zijn rush. Zonneveld is ook nog niet zo heel lang in het veld. Dus die kan er nog bijhouden. Moet daarom een stationnetje terug gaan. Uiteindelijk wel naar rechts toe. Den Bosch nu op de helft van Vitesse. Jack de Vries in het duel tegenover Oldenkeijzer. Jack de Vries heeft een individuele actie. Moet de bal wel even teruggeven aan Monsialo. Monsialo ook nog steeds aan de rechterkant tegenover Ricardo Felipe Schwartz. Wordt de korte in het middenveld aangespeeld. Barklan nog steeds. Barklan blijft aan balbezit. Als het Vitesse supporters even aan het discussiëren zijn met wat Den Bosch supporters daar verderop. Gaat Den Bosch door met aanvallen. Redding van Van den Berg. Zoveelste corner nu voor FC Den Bosch. Lijkt erop dat Rüdiger Rehm die wissel even laat wachten. Inderdaad, Oualil gaat ook niet bij een corner voor de tegenpartij in het veld komen. Compleet logisch. Als Den Bosch deze corner gaat nemen, gaat het de korte worden. Opnieuw alle mannen van Vitesse in de 16. Den Bosch zoekt een beetje, wel lange mannen voor de goal. Maar nog niet super gevaarlijk geweest uit de corners. Ook al zijn het wel goed aangesneden en goed genomen. Bal komt er nu weer voor de goal bij de korte. Eerste bal wordt nu wel gekopt. Leek het door invaller De Vries te zijn. Tweede helft erin gekomen. Kopt een kleine 2 meter naast de goal van Van den Berg. Gaat Vitesse nu ook wisselen voor de laatste keer? Is het
1: Ricardo Felipe Zwarts. Ploeg gaat verlaten. En de eerste minuten voor Youssef Oulalil. Die toch bij de eerste wedstrijd van dit seizoen thuis tegen RKC echt afleek te stevenen. Op zijn eerste basisplek, zijn basisdebuut. Maar Reem gooide een rookgordijn en dat bleek de jongeling dus niet te gaan worden. Staat dus nu voor zijn eerste minuten van dit seizoen. Draaide een goede voorbereiding. Maar nu pas in wedstrijd 4 zijn eerste minuten van dit seizoen. En dat zullen er ongeveer 11 minuutjes worden. Vanuitgaan dat er nog 3 minuutjes ongeveer van blessuretijd bij gaat komen. En dan wint Vitesse hier toch behoorlijk afgetekend van FC Den Bosch. Geheel terecht is het misschien niet, maar Vitesse is hoogst efficiënt. En doet dat countert zichzelf toch wel richting die 0-4 overwinning. As it stands, moeten we dan natuurlijk zeggen. Want Den Bosch blijft toch nog aanvallen. Blijft nog rammelen aan die poort, maar meer dan stof komt er niet uitzetten. En dan kan Den Bosch hier nogmaals gaan aanvallen.
0: Wang hier aan de rechterkant richting De Vries. Die blijft maar aanvallend bezig, die tweede helft. Invallen De Vries, opnieuw een voorzet van de jongeling. Blijft liggen en dan is het inderdaad 4-1. Is het een van de invallers lijkt het te zijn. Nummer 27, Hofman. Die het doelpunt maakt voor FC Den Bosch. Konde van den Berg toch niet die nul houden. Dat is jammer voor de keeper van Vitesse. Speelt een ijzersterke wedstrijd, maar was ook kansloos op deze poging. Voorzet vanaf de rechterkant van De Vries. Blijft die bal een beetje hangen na redding van den Berg. En is het inderdaad nummer 27, Lorenzo Hofman. Die de eretreffer, kun je haast zeggen, maakt voor FC Den Bosch. En gaat Vitesse helaas niet met de nul richting Arnhem. Maar het lijkt wel dat die overwinning niet meer in gevaar gaat komen. Het publiek van Den Bosch reageert er ook niet echt op. Alsof het een aansluitingstreffer is. En misschien nog een optie naar meer. Het is inderdaad gewoon een treffer voor de eer. En dat ze in ieder geval nog een goal hebben gezien. Overtreding gemaakt op Matthijs Maarschalk. Recht voor de bank van Vitesse.
1: Maar Justin, jij weet in welke competitie we zitten.
0: Ja, het is risicovol om er iets van te zeggen. Maar ja, 84e minuut, 1-4 voor.
1: Als je het nu weggeeft, dan kan je net zo goed zeggen van de rest van het seizoen spelen wij niet meer. Dat kan echt niet. Maar goed, in de KKD zie je wel eens gekkere dingen. Vrij trap voor Vitesse aan de linkerkant van het veld. Recht voor de dugout van Vitesse. Ook voor Reem, ook voor ons. Dino Zonneveld gaat dat doen. Vitesse heeft er gisteren veel op geoefend. Vrij trappen wordt goed aangesneden door Zonneveld. Maar niemand van Vitesse kan er zijn hoofd aan zetten. Goeie voorzet wel van Nino Zonneveld. Maar niemand doet er wat mee. En Den Bosch gaat tempo maken. En het Bosse publiek gaat er dan toch mondjesmaat een beetje in geloven. Hier Laros die dan behoorlijk opstoomt. Komt er niet langs, komt er toch wel langs. En de derde Vitesse-man met een tackle. Die zorgt ervoor dat de toegang belet wordt richting dat doel van Conor van den Berg. Hier in de 85e minuut stand 1-4. Om nou te zeggen dat er veel spanning is. Kreeg nog iemand een gele kaart.
0: Bonner.
1: Solomon Bonner. En dus staat het in kaarten ook 0-3. Staat Vitesse ook met 3 doelpunten voor. Ja, toch wel een opmerkelijke gele kaart. Ik zag niet wat er gebeurde. Kan Vitesse misschien nu gaan counteren. Paniekballetje van Probst hier. Ja, die ook nog de eerste 4 wedstrijden geen hele goede indruk heeft achtergelaten. Ingooi voor Den Bosch, wordt teruggegooid. Dan kan Den Bosch misschien weer wat gaan doen. Bargeland speelt hem door richting de nummer 18 daar. Dat is Eikelboom. Doet het ook rustig aan. Ondertussen staat de maan ook hoog hier bij stadion De Vliert. Kan misschien bijna Den Bosch hier doorlopen. Maar daar heeft Sumbuiri wat geluk. Lijkt João Pinto op ijs te spelen. Een beetje een Bambi on ice. Zo gleed hij in ieder geval uit. Vitesse behoudt het balbezit met Bonna. Pinto, Bonna. 1-2'tje gaat goed. En dan kan Bonna gaan sprinten. En dat kan die. Bonna met een sprintduel. Maar Bonna wordt explosief. Rent hij weg. Maar op de lange termijn wordt hij weer ingehaald. En dat is toch niet heel goed gedaan door de rechtsback van Vitesse. Die was eigenlijk ook de tank. Behoorlijk leeg heeft zitten hier in de 87e minuut. Zat nog altijd 1-4 en de spanning is niet terug, hè?
0: Nee, niet per se zou ik zeggen. Bonna werd er even volledig uitgesprint door de net ingevallen Wang. Volledig terecht. Die heeft genoeg olie in de tank zitten om dit sprintduel te winnen. Den Bosch zoekt natuurlijk nog wel naar die 2-4. En je weet natuurlijk maar nooit wat er daarna kan gebeuren. Maar ik durf het wel te zeggen dat deze wedstrijd inmiddels wel klaar is. Ik denk dat de meesten in het publiek dit ook wel weten. Als Wang de bal simpel inlevert bij Oualiu. Invallen Oualiu kan Vitesse misschien nog counteren. Lange bal Pinto wordt goed verdedigd door Mees Laros. Kopt de bal zo richting naar Van der Merbel. keeper die de bal wel snel richting zijn middenveld speelt, richting Bargland. Vitesse gaat natuurlijk even met z'n allen op de eigen helft om die voorsprong van 1-4 te blijven verdedigen. Waardoor er wel wat ruimte is op het middenveld. Voor Wang kan zo 20 meter over. Aan de rechterkant is het Monsialo die vrij staat. Individuele actie tegenover Oualil verdedigt de jonge Vitessenaar. Tweede bal lijkt dan ook voor Oualil te zijn. Leek een overtreding gemaakt te worden op Monsialo. Leek simpelweg gewoon neergehaald te worden. Maar scheidsrechter Martin Perez ziet er niks in. Ingooi is wel daartegen voor Den Bos. Wordt ingenomen, wordt gegooid door Bargland. Ja, sommeert eigenlijk zijn hele ploeg naar voren toe richting de 16. Gooit de bal kort richting Wang. En met nog 2,5 minuten spelen is het simpelweg afwachten totdat deze wedstrijd gewoon eigenlijk klaar is, toch? Dat lijkt me wel.
1: Dat is het eigenlijk al wel sinds de 4-0 van Vitesse stand. Natuurlijk nu 1-4. Maar eigenlijk is het een beetje afwachten tot scheidsrechter Perez richting zijn fluit gaat. Zit in de 88e minuut, dus nog ongeveer 2 minuten reguliere speeltijd. Zullen er nog wel 3 minuutjes à 5 minuutjes bij komen. Laros kan nu wat meters maken. Speelt zijn teamgenoten in daar. De Korte aan de linkerkant. Kan daar aan de linkerkant weer een actie worden gedaan. Gaat voorbij Bonna. Voorzet wordt dan tegengehouden door Zumberi. En dan gewoon een lange peer van Maarschalk. Kan Proops in een sprintduel gaan raken. Maar is daar toch weer Eikelboom die sneller is. Ja, Proops moederziel alleen. Het is een beetje een kruistocht in de spijkerbroek wat hij doet. Want hij staat er echt moederziel alleen. Als ridder ter paard in zijn eentje. Nee, ridder ter voet zelf. Want ter paard zou het wel wat makkelijker gaan. Hier Den Bos met een kansloze lange bal. Richting de 16 van Vitesse in het helemaal niets. Dus kan Giel de Keizer die bal rustig uit laten lopen over de achterlijn. Doeltrap voor Vitesse. Heeft de vierde man alvast ter voorbereiding en een minuut voor tijd zijn bord in handen. Dus kan hij heel rustig zijn cijfertjes in gaan stellen. Maar wil nu nog niets prijs gaan geven aan ons. Doeltrap voor Vitesse. En dan de 90ste minuut over 3 seconden.
0: Ja, die heeft natuurlijk niet zo heel veel te doen, de vierde man. Dus als hij denkt, ik mag weer over een minuutje. Dan heeft hij zijn bord in ieder geval klaarstaan. Dan kan dat in ieder geval niet fout gaan. Ik zie het Den Bosch publiek heeft het inderdaad wel een beetje laten varen. Zijn er ook een beetje klaar mee. Ik zie nog één jonge fan aan mijn linkerzijde die heel fanatiek met een Den Bosch vlag aan het zwaaien is. Nou, fijn dat hij misschien de wedstrijd niet helemaal heeft meegekregen.
1: Geen staking tot nu toe, hè?
0: Ja, nog genoeg.
1: En dat gaat denk ik niet gebeuren. Laten we afkloppen.
0: Ik klop af, inderdaad. Maar we zijn nog steeds bezig inderdaad in deze wedstrijd. De geleden 90 minuten lijken, nogmaals even kloppen, afgemaakt te worden. Als de ingooi van Vitesse leidt tot een lange bal richting Zonneveld, is het opnieuw Eikelboom die daartussen zit. Balletje richting Van der Merbel. Lange bal terug naar het middenveld. Kopbal van Oualil lijkt het te zijn. Wordt wel bij Den Bosch ingeleverd. Counter voor de Bossenaren met De Vries valt goed in. Die tweede helft is gevaarlijk en is vooral aanwezig in het aanvallende opzicht van Den Bosch. Als dit Matthijs Maarschalk is, als er 3 minuten bij gaan komen. Kijk, in deze wedstrijd. Laatste 3 minuten. Ja, dat is keurig gedaan ook door Martin Perez. Heeft niet zo heel veel op aan te merken, moet ik zeggen. Op het arbitrale trio, of kwartet, is het eigenlijk met de vierde man erbij. Want ook de mannen van de vierde man moeten, die moet ook gewoon genoemd worden.
1: Inderdaad, die mag ook wel de credits krijgen. Hij staat nu nog niet in de kou. Het wordt wel wat frisser hier in de Vliert. Waar ondertussen al heel veel supporters de uitgang gretig weten te vinden. Nog geen ongeregeldheden hier gezien. Laten we hopen dat dat ook niet gaat gebeuren. Vrij trap voor Vitesse. Een metertje over de helft van Den Bosch. Hier een rare bal van Maarschalk. Opening, een verticale bal richting Onderkeijzer. Die kan er niet bij en die flikkert bijna de gracht hier in. Hier nu dan Ashwitardi de bal het stadion uitschiet. Dat is de eerste van de avond. Wordt er nog wel wat heen en weer gezongen. Maar lijkt het een rustig avondje te gaan worden voor Vitesse. En toch ook wel een heerlijk avondje. Met 1-4 de enige smet. Misschien wel de ene tegengoal van Den Bosch. Waardoor Van den Berg zijn 0 niet houdt. Die dan ook weer een gevaarlijke hakbal. Maar die kwam denk ik dan in het gezicht van Zumberi. Iemand
0: penalty?
1: Die een, nee, geen penalty. Nee, het was een
0: overtreding.
1: Die speler van Den Bosch deed een hakbal achter zijn, achter zijn rug. En die raakt denk ik een speler van Vitesse. Het lijkt Zumberi te worden. Dus ligt het spel even stil. Die heeft behoorlijk wat pijn. Mag de fysio van Vitesse behoorlijk hard het veld in gaan sprinten. Voor de eerste actie van zijn wedstrijd. Staat ook het medische team van Den Bosch klaar. Is het Zumberi die op de grond ligt. Gaat ook degene van Den Bosch met een medekitje erin. Dat lijkt wel vrij serieus. Aan die kant wordt dan ook gesignaleerd naar meer mensen van het medische team. Ja, want nog iemand van FC Den Bosch gaat er met zijn tas naartoe. Gaat Reem richting de vierde man of die mag wisselen. Zumberi, het is toch wel echt een Zumberi, ja, want die zie ik er niet meer tussen lopen. Ja, het was een hakbal achter, een beetje een lompe hakbal ver de lucht in. En daarmee raakte hij dus het hoofd van de Kosovaarse Duitser. En het ligt toch wel stil. En dat is toch wel een smet ook op deze avond voor een wedstrijd die eigenlijk al wel klaar was.
0: Ja, het is misschien een beetje achterover aan te zeggen, maar je fluit maar gewoon af. Dan ben je ook van al het gezeik en extra tijd af als Marco Steffen even een mini warming-up doet. Want die moet nog voor een minuutje in gaan vallen. Ik weet niet of Marco Steffen daar ook nog zin in had. Die zat misschien wel lekker op die bank. Maar moet hoe dan ook invallen, want Zumbiri ligt nog steeds op de grond. En
1: wedstrijdpremie.
0: Ja, precies. Nou, laat het mooi voor Marco Steffen dat hij de wedstrijdpremie kan innen. Maar om de reden natuurlijk is niet zo fijn. Zumbiri lijkt er nog steeds echt plat uit te liggen op het veld. Er staan ook veel ploeggenoten van hem om hem heen. Het is eigenlijk afwachten totdat de scheidsrechter gewoon affluit. Want ik snap ook niet waarom we nu nog doorgaan. Want de 3 minuten zijn bijna verstreken. Ook al wordt er niet zo heel veel gevoetbald in deze extra tijd. Blijven we nog wel inmiddels staat Zumbiri weer. Ik durf niet te zeggen hoe het met hem gaat. Wordt wel met veel begeleiding het veld afgehaald. En nu, hij kan in ieder geval weer zelf lopen. Dat is positief. Voelt nog wel heel erg aan zijn hoofd. Lijkt een icepack op zijn hoofd te hebben. Wordt inderdaad ook gewisseld de laatste wedstrijd. En waarschijnlijk ook het laatste moment van deze wedstrijd. Is de invalbeurt van Steffen en de aftocht van Valum Zumbiri. Na een rare hakbal van een speler van SC Den Bosch krijgt hij de bal, of de hak, eigenlijk vol op zijn hoofd. En lag daardoor even toch wel een klein beetje oud. Maar het spel is inmiddels weer begonnen. Nu 30 seconden over de reguliere extra tijd heen. Kopbal richting Wang en Zonneveld. Tweede bal is voor FC Den Bosch. Richting Wolters. Invaller Wolters gaat dan liggen. Tweede bal is voor Den Bosch. Vrijtrap voor Den Bosch. Laatste 30 seconden van deze wedstrijd.
1: Ja, inderdaad. Dit zullen de laatste 30 seconden wel zijn van deze wedstrijd. Op een, ik wil niet zeggen, een glorieuze overwinning van Vitesse. Het is een qua cijfers een glorieuze overwinning. Qua spel was het niet fantastisch. Maar was het wel Vitesse dat uiterst effectief was. En uiterst slim gebruik maakte van de zwakke punten van FC Den Bosch. Lees de restverdediging die niet altijd klopte. Waardoor Vitesse toch wel 3 van de 4 goals maakte. En dan dat te vergelijken met de eerste moment in binnen 5 minuten dat Vitesse een penalty tegenkrijgt. Scheidsrechter Perez fluit. We houden mee op. Hier in Den Bosch. 1-4 overwinning voor Vitesse. Klinkende cijfers voor de Arnhemmers. En dus het uitpubliek bij iedereen met een heel zwart hart ook blij. En misschien wij ook wel een beetje. Wij gaan ons opmaken voor de interviews. Dank voor het luisteren. Dank Erik voor het zijn in de studio.
2: Graag gedaan.
1: Tot over een weekje. Dan speelt Vitesse thuis tegen de rival hier in Den Bosch. Top Os om 8 uur op 4 augustus. Of 4 september. Dank u wel voor het luisteren.
2: Oké, man. In ieder geval bedankt voor het verslag. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
2: Doei doei. Nou, tot zover deze aflevering van Vitesse Sport. FC Den Bosch, Vitesse, eindigt in een 1-4 overwinning voor de Arnhemmers. Nou, tot zover ook deze Vitesse Sport voor deze vrijdagavond. Ja, we hebben nog een paar platen in ieder geval lekker voor je klaarstaan. We hebben deze plaat van Moloko. We hebben ook nog zometeen, ja, als het een beetje mis is, 3 platen. Misschien net ook niet. In ieder geval sowieso Adele ook nog. Rumor has it. Fijne avond.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. De 33-jarige man reed begin mei met zijn auto door een voetgangerszone. Daarbij kwamen een vrouw van 63 en een man van 77 jaar om het leven. Zes anderen raakten gewond, van wie er twee ernstig aan toe waren. De man wordt ook vervolgd voor het veroorzaken van ernstig gevaar voor het wegverkeer. En volgens het eerste onderzoek lijkt hij volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: café.
1: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazin. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: I want you to want me.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.